0: problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 4 oktober aanstaande verzorgd door Kees de Lange van de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Het Dijkfeest Oude Water. Op zaterdag 3 oktober wordt het Dijkfeest Oude Water georganiseerd. Gebeurt allemaal aan de Papenkoppenstraatweg nummer 66. Met de buren van de brandweer, DJ Tjeusto en Hollandse Kost. Onder de 16 jaar is er geen toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.tjoutkpj.nl. En Sjout schrijf je met een D.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de kalender. Op zaterdag 7 november is er een Back to the 80s avond in Café Huis den Hoek in Haastrecht. De aanvang is 's avonds om 9 uur en Jeroen die zorgt voor de muziek. U bent van harte welkom.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink-editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Hulp voor gezinnen. Dag luisteraars, heeft u een laag inkomen en wilt u graag dat uw kinderen gewoon mee kunnen blijven doen met alles? Er zijn verschillende organisaties die gezinnen hierbij helpen. Zoals de Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, de Stichting Jarig Job en de Stichting Babyspullen. Meer informatie, kijk op kinderhulp.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de opleiding.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: non-stop muziek en info. Dit is RTV Krimpen en Waard.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Murphy Jets in Haastrecht. Zondag 11 oktober is er 's middags om 3 uur weer een optreden van de Murphy Jets in Theater Concordia in Haastrecht. De aanvang is 's middags om 2 uur en de intree is €10 per persoon.
2: Get on the floor! Put your hands up!

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuige zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Een inwonersbijeenkomst in Stolwijk. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpermaard organiseert op 6 oktober een inwonersbijeenkomst in de nieuwe Polderkamer in Stolwijk. U kunt dan meedenken en meepraten over het waterbeheerprogramma 2028-2033. De aanvang is 's avonds om 7 uur. Meld u zelf aan via de website www.hhsk.nl/aanmeldennajaar.

Organisaties die gezinnen hierbij helpen, zoals de Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, de Stichting Jarige Job en de Stichting Babyspullen. Meer informatie, kijk op kinderhulp.nl.

Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van de Haarsense Kring. Dag luisteraars, de Haarsense Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober het G-festival Krimpen de Waard. Het evenement is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is een middag- en een avondprogramma. De G staat voor gelijkwaardig, gezellig en geweldig. Entreeprijs voor zowel het middag- als het avondprogramma, €5 per persoon. Het gebeuren vindt plaats aan de provinciale weg 107B in Haastrecht. De middag is van 4 tot 6 en de avond van 7 tot 9.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de verliste zangers en Atje. U kent hem nog wel van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats, 's avonds van 7 tot 8 uur... aan de provinciale weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.

Adrie Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 7 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Info. De Banenmarkt XXL. Op donderdag 15 oktober wordt de Banenmarkt XXL georganiseerd. Gebeurt allemaal in de Sint-Janskerk in Gouda. Meer dan 100 werkgevers presenteren zich aan werkzoekenden en mensen die eraan toe zijn een volgende stap in loopbaan te maken. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor 9:30 's morgens, 10:30 of 11:30. Dat kan via de website van Werkcentrum Midden-Holland. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Kleurplatenactie van Mariska's Miljoen. Dag luisteraars, Mariska's Miljoen is een stichting die zich inzet om gezinnen extra ondersteuning te geven. De drijfveer is de 28-jarige Mariska de Jong uit Schoonhoven, die al diverse acties heeft georganiseerd. Zo deze vorig jaar een speelgoedinzameling met de Sinterklaas en afgelopen voorjaar een actie ten bate van de voedselbank. Nu start de enthousiaste Schoonhovens een kleurplatenactie. Dit om ruimte te maken in de opslag, want ieder kind die meedoet krijgt een leuk cadeautje. Wil je ook meedoen? Kijk snel op de website mariskasmiljoen.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Sophia. Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Regio Info.
2: Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedemorgen luisteraars. Fijn dat u luistert. Namens de hervormde kerk Wijk 1 in Stolwijk mag ik deze uitzending verzorgen en mijn naam is Martjan Snoek. We beginnen deze uitzending met het lied My Jesus van Amy Wilson. Let me tell about Jesus. Laat me over Jezus vertellen. Vandaar dit lied. My Jesus.

Ik wil vandaag met u een stukje uit de Bijbel lezen, en wel Romeinen 3, vers 21 tot 30. Rechtvaardigd door God, door het geloof in Jezus Christus. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt zijn vrijspraak aan alle die in Jezus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als rechtvaardige aangenomen, omdat hij door Christus Jezus hem heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is. Want in zijn verdraagzaamheid gaat God voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. Door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee. Door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen een God van Joden en niet van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen. Want er is maar één God en hij zal zowel besneden als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardig aannemen. Stellen wij door het geloof de wet uit werking? Integendeel. Wij bevestigen die juist. We luisteren naar het lied Jezus Overwinnaar.

Jezus overwinnaar. Jezus is naar deze wereld gekomen en heeft overwonnen de zonde, de dood en de duivel. En straks komt hij weer terug. En komt hij halen al diegenen die dat voor zichzelf geloven. En daar wil ik over nadenken. De onrust van ons menselijk bestaan. Luisteraars, als we vandaag de krant openslaan of het nieuws bekijken, dan overvalt ons vaak een gevoel van onrust. Er is zoveel gaande in de wereld. Maar als we heel eerlijk zijn, begint die onrust vaak niet van buiten, maar diep van binnen. Iedere mens verlangt naar vrede, naar een plek waar je echt veilig bent, gekend bent. We proberen dat verlangen op allerlei manieren te stillen. We werken hard, we zoeken afleiding. We proberen simpelweg een goed mens te zijn. We doen ons best voor de familie, de buren, de vrienden. Maar in de stilte van de avond voelen we dan toch soms die leegte. Voelen we dat we tekortschieten. We merken dat we, hoe hard we ook ons best doen, de gebrokenheid in onszelf niet kunnen repareren. En dat komt door de zonde. Het probleem van de zonde. De Bijbel is er heel eerlijk over die gebrokenheid. Het gebruikt daar een woord voor dat in onze moderne wereld niet zo populair is, maar wel de spijker op zijn kop slaat. Zonde. Zonde is niet alleen maar het overtreden van een paar regels. Zonde betekent letterlijk je doel missen. Het is de neiging van ons menselijk hart om zonder God te willen leven. Om zelf op de troon te gaan zitten. Het resultaat daarvan is wat we overal om ons heen zien. Egoïsme, bitterheid, ruzie, pijn. En het ergste is, die zonde bouwt een onzichtbare metershoge muur tussen ons en God. God is volmaakt heilig en puur licht. Het duister van de zonde kan niet in zijn aanwezigheid zijn. We zitten vast achter die muur en op eigen kracht komen we er nooit overheen. Als het verhaal hier zou stoppen, zou het een diep triest verhaal zijn. Maar gelukkig laat God het er niet bij zitten. God kijkt naar deze wereld. Hij kijkt naar jou en naar mij. En hij werd niet bewogen door woede, maar door een onvoorstelbare, diepe liefde. Hij zag dat we onszelf niet konden redden. En daarom bedacht hij het meest radicale reddingsplan uit de geschiedenis van de mensheid. Hij stuurde geen engel. Hij stuurde geen nieuw wetboek. Nee, hij stuurde zijn eigen unieke zoon, Jezus. Jezus Christus. Hij kwam naar de aarde, trok de modder van ons menselijk bestaan aan en liep tussen de gebroken mensen. Niet om met een beschuldigende vinger te wijzen, maar om de muur te doorbreken. En toen kwam het beslissende moment. Jezus kwam naar deze aarde met één ultiem doel. Hij is gekomen om te sterven voor de zonde van de hele wereld. Laat die woorden eens rustig op je inwerken. De zonde van de hele wereld. Dat betekent elke fout die ooit gemaakt is, elke gemene gedachte, elke daad van onrecht, elk geheim waar jij nog je voor schaamt, daar aan dat kruis werd gehangen. Jezus ging daar niet als een machteloos slachtoffer. Hij hing daar vrijwillig, gedreven door pure liefde voor jou. En toen hij riep, het is volbracht, stortte de muur tussen God en de mens met een donderend geraas ineen. Want wat daar aan het kruis gebeurde, is de grootste en de meest onlogische ruil uit de geschiedenis. Jezus nam de straf die wij door de zonde verdienden op zichzelf. En in ruil daarvoor geeft hij ons zijn volmaakte rechtvaardigheid, zijn vergeving en zijn vrede. Het is alsof een enorme onbetaalbare schuld had opengestaan en iemand anders komt langs en veegt de hele rekening in één keer schoon. Het kost jou helemaal niets. Maar het kostte hem alles. Het ticket naar de eeuwigheid, naar een herstelde relatie met de hemelse Vader, ligt vanaf dat moment voor iedereen klaar. Helemaal gratis. Maar de geschiedenis stopt niet bij het kruis en ook niet bij het graf.
Jezus overwon de dood, stond op en keerde terug naar de hemel. En vlak voordat hij ging, liet hij ons een belofte na die de wereld op zijn grondvesten doet schudden. Jezus komt terug. De geschiedenis is geen stuurloos schip dat zomaar ergens naartoe dobbert. De wereld beweegt ergens naartoe. Er komt een dag dat de hemel openbreekt en Jezus terugkomt in al zijn glorie en majesteit. Niet meer als een kwetsbare baby in een kribbe. Niet meer als een lijdende man aan het kruis. Maar als een rechtmatige koning van het heelal. Wanneer Jezus terugkomt, begint de grote schoonmaak van deze schepping. Alle tranen zullen van de ogen worden afgewist. Er zal geen kanker meer zijn, geen oorlog, geen eenzaamheid, geen depressie. Het onrecht dat nu vaak regeert, zal voor altijd worden vernietigd. Jezus komt op een nieuwe aarde en een nieuwe hemel te stichten. Waarvan alles zal zijn zoals het was vanaf het begin. Volmaakt, prachtig en vol van Gods tastbare liefde. Het wordt de grootste en het meest schitterende feest dat de eeuwigheid ooit zal hebben gekend. En nu komt de kern van de boodschap voor jou vandaag. Waarom komt hij terug? Hij komt terug om een ieder die dat gelooft met zich mee te nemen. Hij komt met zijn bruid, zijn gemeente, zijn kinderen ophalen. Mensen zoals jij en ik, die in dit leven hun vertrouwen op hem gesteld hebben. Als je dit overweldigende toekomstperspectief hoort, dan is er toch maar één logische conclusie. Daar moet je toch bij zijn. Dat wil je toch voor geen goud op deze aarde missen. Wat stelt het korte aardse leven voor in de vergelijking met het eeuwige met eeuwigheid in de stralende licht van Gods liefde? Er is werkelijk niets belangrijker dan dat jouw naam op die gastenlijst staat. Maar hoe zorg je er nou voor dat je erbij bent? Het antwoord is even eenvoudig als diepgaand. Door te kiezen. Jezus dwingt je niet. Hij nodigt je uit. Geloven is niet een setje van theorieën in je hoofd die je daarvoor waar aanneemt. Geloven is een daad van wil, van de wil. Het is een bewuste keus om controle over je leven los te laten en te zeggen: Heer Jezus, ik geloof dat u voor mijn zonde bent gestorven. Ik geloof dat u leeft en dat u terugkomt. En vandaag kies ik ervoor om mijn leven aan u te geven. Die keus maak je niet morgen of over 10 jaar. Die uitnodiging staat nu voor je open. De klok tikt. De genadetijd is nu. God vraagt niet of je je leven eerst perfect op orde hebt. Hij vraagt niet naar je prestatie of je achtergrond. Hij kijkt nu naar je hart en vraagt alleen om je vertrouwen. Als je weet dat je er straks bij wilt zijn, als het bazuin klinkt en Jezus zijn kinderen ophaalt, wacht daar niet langer. Maak vandaag die belangrijke keus voor je leven. Kies voor Jezus, je redder, je koning. Want er is geen veiligere plek op deze wereld dan in zijn hand, nu en voor alle eeuwigheid. We luisteren naar Come Jesus Come. Precies hier wijnend.

We zijn alweer aan het einde van deze uitzending. Fijn dat u luisterde, dat ik even met u mee mocht optrekken. We eindigen deze uitzending met het lied Genade zo oneindig groot. We wensen u een fijne zondag.

0: V. Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: info.
1: Een berichtje voor de kalender. Op zaterdag 7 november is er een Back to the 80s avond in Café Huis den Hoek in Haastrecht. De aanvang is 's avonds om 9 uur en Jeroen die zorgt voor de muziek. U bent van harte welkom.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de omleiding.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Info.
1: Een pubquiz in Haastrecht. Dag luisteraars, op vrijdag 9 oktober voor de liefhebbers... de Concordia pubquiz in Theater Concordia in Haastrecht. Begint om 8:30 en de kaarten die kosten €35 per team. Te bestellen via theaterconcordia.nl en daar tref je ook alle informatie. Veel plezier op vrijdagavond 9 oktober.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: DNA. Presentatie Adrie Oudenes. Hij speelt met allerlei muziekstijlen. Op naar de boterham is zijn motto. Een muzikaal ochtendgloren hier bij RTV Krimpenerwaard. DNA. Adrie Oudenes.

Het is alweer tijd voor een mooie aflevering. Althans, dat zullen we hopen. Van het programma TNA. Welkom, fijn dat u luistert. En tot 12 uur. Een beetje rustig aan muziek. Alhoewel tegenwoordig de zangers en zangeressen wel heel uitbundig zingen. Ook al zijn dat wat low-tempo nummers, zeg maar. Ja, de passie die is alom aanwezig. En dat zullen we meemaken, ook in deze aflevering van DNA. We gaan eerst maar eens met een klassieker aan de gang. En dat is van Simon & Garfunkel. En het heet De Boxer.

Echt monumentaal, dit. Jawel, de bokser en ja, van Simon & Garfunkel. Tijdloze muziek, absoluut. Fijn om hem erbij te hebben in deze aflevering. We gaan eens even kijken of wij nog een nummer hebben van de formatie Melee. Can't Hold On.

vol overgave was dat een bijdrage van Melee en Can't Hold On. Ja, nou en of. Misschien is het wel geschreven in de sterren. Hier is Paul Green.

Dus Paul Green. En Paul Green die wilde ons allemaal een second chance. Oftewel een hele mooie tweede kans geven en zo. Ja. Hier is de formatie en hij zelf ook, Callis. En Callis die heeft het over mist.

dat was Kallis. En Kallis die heeft het ja, toch wel even te doen met zijn situatie. En hij mist hier en daar het een en ander. We gaan eens even kijken naar Il Divo en Always On My Mind.

Zoals Il Divo dat kan, kan alleen Il Divo. Always on my mind, een overbekend melodietje. En ja, prachtig, die versie van hun. Ja, Il Divo dus. CWRTV, Krimpenerwaarts. En de volgende. En op naar de volgende, zou ik haast willen zeggen. Lester en een angel, you are. Nou, misschien heeft hij wel gelijk ook.

Ja, Simply Red. If You Don't Know Me By Now. Inderdaad. Een prachtige versie is op de markt verschenen van het nummer If Tomorrow Never Comes. Het is uit het programma De Beste Zangers en het is een hele mooie geworden. De uitvoering van Mel samen met Douwe Bob.

Ja, een hele mooie uitgave van het nummer If Tomorrow Never Comes. Douwe Bob, Mel. Ai, er wordt toch wel weer prettig gemusiceerd, zo gezegd. Zo is het. Dit is eigenlijk ook een klassieker, hè? Dit, ja. Ik denk het wel.

Eigenlijk best wel een hele speciale, hè? Dit van Sinéad O'Connor en Nothing Compares. Hier is Joe Buck en Joe Buck. Nee, niet Joe Buck. Die komt straks. Eerst eventjes Mo en Liefde onderschat.

0: gehad.
1: Mo, die heeft de liefde onderschat. Een van de velen die zij ooit heeft gemaakt en zo. En we horen hem hier bij DNA, RTV Krimpen en Wouts. Losing a Friend. Hier is dan echt Joe Buck.

Losing a Friend, Joe Buck. Mooie stem heeft die jongeman. Nederlands product, hè? Dat weten wij natuurlijk allemaal wel. Maar toch, hier is Carly Simon en zij heeft ook een hele mooie stem. En we zullen eens horen wat zij op haar kerfstok heeft staan. Want zij zegt, coming around again. Nou, dat is inderdaad prettig om te horen. Carly, ga je gang.

0: Ja, coming around again, Carly Simon. Wauw, tijdje geleden alweer. Mooi. Mooie zangeres ook, helemaal gaaf. Hier is Stef Bos. En Stef Bos die is regelmatig in dit programma aanwezig natuurlijk. Hè. En dan gaat het wel
1: ik
0: over...
1: Ik zie hoe landen zich verscheuren.
0: Ja, ik heb je lief, dus...
1: Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vruchten in goedkope luxe. En in de ontevreden steden jaagt de haat door oude straat. De dreiging komt steeds dichterbij. Maar ik heb een medisch.

Ja, uit een van zijn live optredens was dat Ik heb je lief. Ja, ja. Goed, we gaan deze uitzending besluiten, want het is weer voorbij. En we gaan dat doen met een bijdrage van de formatie de Moody Blues. En de Moody Blues die hebben het over Head to Fall in Love. Bedankt voor het luisteren. En volgende week, ja, is er weer het DNA. Doei!

0: V. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden!
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van een Bach-concert. Dag luisteraars. Op zaterdag 28 november organiseert de vereniging Vrienden Groene Hart een Bach-concert. En dat gebeurt in de grote Bartholomeuskerk aan de haven in Schoonhoven. Meer informatie via de website bachmonumentaal.nl. En de entreeprijs hiervoor bedraagt 17,50 per persoon.

0: info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zit hem aan en gaan.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht uit Haastrecht. Dag luisteraars, de protestantse gemeente Haastrecht die organiseert op zondag 4 oktober... een avond van muziek, aanbidding en ontmoetingen. Dit allemaal onder het motto God ervaren. Het begint om 7 uur 's avonds in de kerk aan de Hoogstraat in Haastrecht. De toegang is gratis, na afloop een collecte ter bestrijding van de onkosten.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartolomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartolomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
1: Let's go.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Lide Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, op zondag 18 oktober staat de TPS-band op het podium van het dorpshuis in Lekkerkerk. Het begint om 2 uur 's middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl. Tough.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Rondje kunst in Schoonhoven. Dag luisteraars, zaterdag 3 en zondag 4 oktober, 2 dagen lang, wordt voor de 8e maal het Rondje Kunst gehouden. Tijdens dit 2-daagse evenement in Schoonhoven openen 32 beeldend kunstenaars en edelsmeden hun ateliers of tonen ze hun werk op bijzondere locaties in de binnenstad. Aan de hand van een routekaart komen bezoekers langs de opengestelde plaatsen. Alle informatie lees je op rondjekunstschoonhoven.nl. En de tour is op beide dagen 3 en 4 oktober van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

info. Het Dijkfeest Oude Water. Op zaterdag 3 oktober wordt het Dijkfeest Oude Water georganiseerd. Gebeurt allemaal aan de Papekoppenstraatweg nummer 66. Met de buren van de brandweer, DJ Tjeusto en Hollandse Kost. Onder de 16 jaar is er geen toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.tjoutkpj.nl. En Sjout schrijf je met een D.

0: regio-info.
1: De Murphy Jets in Haastrecht. Zondag 11 oktober is er 's middags om 3 uur weer een optreden van de Murphy Jets in Theater Concordia in Haastrecht. De aanvang is 's middags om 2 uur en de intree is €10 per persoon.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Urwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 4 oktober aanstaande verzorgd door Kees de Lange van de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: info.
1: Wil je meer weten over kunstgeschiedenis? Dan moet je even luisteren. Dag luisteraars, de culturele stichting Nederlek die organiseert in het seizoen 26-27 een cursus kunstgeschiedenis. Kosten voor deelname bedraagt €170 voor deelname aan een 11-tal lezingen. Meer informatie kunt u verkrijgen door te mailen naar toos@zesser.com. Dat is toos@zesser.com. Veel plezier bij de cursus kunstgeschiedenis.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: info.
1: Repair Café in Haastrecht. Dag luisteraars, donderdag 1 oktober. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Is er weer een Repair Café in Theater Concordia in Haastrecht. Wel 's middags van 2 tot 4. En tevens is er dan Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimperdewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Hulp voor gezinnen. Dag luisteraars, heeft u een laag inkomen en wilt u graag dat uw kinderen gewoon mee kunnen blijven doen met alles? Er zijn verschillende organisaties die gezinnen hierbij helpen. Zoals de Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, de Stichting Jarige Job en de Stichting Babyspullen. Meer informatie, kijk op kinderhulp.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Corine Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Triple Play. Ik heet je van harte welkom

We gaan terug naar het begin van de jaren 60 naar Engeland, waar een muzikale revolutie losbarstte die de hele wereld op zijn kop zette. We noemen het de British Invasion. Gitaarbands met lang haar, herrie en uitstraling. De Beatles, de Kings, de Searchers en de Animals passeren de revue. En als rode draad door de hele uitzending horen we natuurlijk de Rolling Stones, de andere grootmacht uit die tijd. Pak een stoel, zet het geluid wat harder en reis met ons mee. De allereerste single van de Stones uit 1963 was een cover van een Chuck Berry nummer. Nog rauw, nog onwennig, maar je hoort al die typische energie waarmee de band later de wereld zou veroveren. Het startschot van een carrière die nooit meer zou stoppen.

En dan nu de Beatles natuurlijk. Met She Loves You scoorden ze in 1963 een monsterhit, dankzij dat onweerstaanbare Yeah, Yeah, Yeah. Een paar maanden later volgde I Want to Hold Your Hand, het nummer waarmee ze ook Amerika veroverden en de basis legden voor wat we nu Beatlemania noemen. En natuurlijk A Hard Day's Night, titelsong van hun eerste film.

De eerste nummer 1 hit van de Stones in Engeland uit 1964. Ook dit is een cover, oorspronkelijk van de Valentino's, maar de Stones maken er iets rauwers en straterigs van. Hiermee zetten ze zich definitief af tegen het nette imago van de Beatles.

De Searchers uit Liverpool waren met hun heldere gitaarklanken en strakke harmonieën een van de belangrijkste bands van de Mercy Beat. Sweet for My Sweet werd hun eerste grote hit, gevolgd door Needles and Pins, dat wereldwijd aansloeg. Met What Have They Done to the Rain lieten ze een wat serieuzer, bijna protestliedachtig geluid horen. Minder beroemd dan de Beatles, maar minstens zo invloedrijk op de sound van die tijd.

uit 1965 en meteen ook de eerste single die geheel door Jagger en Richards zelf geschreven werd. Een belangrijke stap. De Stones hoefden niet langer te leunen op covers. Ze konden zelf hits schrijven. En dat was niet voor de last time.

De Kinks brachten met You Really Got Me in 1964 een nummer dat de geschiedenis inging als een van de bouwstenen van de hardrock. Dat scheurende, vervormde gitaarriff van Dave Davies klinkt nu nog steeds bikkelhard. Ze bouwden dat geluid direct door met All Day and All of the Night, nog agressiever en directer. Met Tired of Waiting for You lieten ze zien en horen dat ze ook melodieuzer uit de hoek konden komen, zonder aan kracht in te boeten.

Waarschijnlijk het nummer van de Stones en een van de belangrijkste rocksongs ooit. De gitaarlick van Keith Richards ontstond bijna per ongeluk, maar werd wereldberoemd. I Can Get No Satisfaction bracht de Stones definitief naast de Beatles op de troon.

0: Triple Play. Sterren van toen.
1: The Animals uit Newcastle brachten met The House of the Rising Sun een eeuwenoud volksliedje, maar bliezen er met dat hypnotiserende orgel en de stem van Eric Burdon totaal nieuw leven in. Wereldwijd nummer 1 en nog altijd een van de meest herkenbare intro's uit de popgeschiedenis. Met I'm Crying bleven ze dicht bij hun rauwe bluesy roots. Don't Let Me Be Misunderstood liet de emotionele, bijna theatrale kant van Burdon horen. Een nummer dat later door talloze anderen gecoverd zou worden.

understood. Uit 1966 en muzikaal een flinke stap verder dan hun eerdere werk. Die sitar van Brian Jones geeft het nummer een donkere, bijna oosterse sfeer, die op dat moment nog volledig nieuw was in de popmuziek. Duister, dreigend en tijdloos.

0: Dat was hem weer, deze triple play vol Britse beatmuziek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende triple play.
1: Triple play. Songs waar de nostalgie van afdruipt.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje

0: Marsen waren bijna 30 jaar verboden, omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis, nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
2: Hey, Jan! Wakker worden!
3: Hé, wat?
2: Is je auto nu al klaar?
3: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
2: Oké.
3: Kijk op smitsauto.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u nog bent afgestemd op RTV Knippen de Waard. Om na het uurtje Triple Play van Kees te gaan, tot 7 uur te luisteren naar muziek uit vervlogen tijden. In een nieuwe aflevering van de Vroege Zondagavondshow. Met het eerste nummer van vanavond gaan we terug naar 1951. Met Rosemary Clooney en Half of Mine.

Uit 1970, Rod McKuen met de hit... met Hit 'Em in the Head with Love. En dit is de Engelse zangeres Vera Lynn met Dunery.

0: Ladies and gentlemen, Frank Sinatra.
1: Net als elke week draai ik deze week weer een nummer van Frank Sinatra. En deze week zingt hij voor ons My Heart Stood Still. Een nummer van zijn langspeler, de Concert Sinatra, met het orkest van Nelson Riddle uit 1963.

It's the station!

We luisteren naar de vroege zondagavondshow bij RTV Knippen de Waard. En we hebben geluisterd naar Rutte Kist van Benny Goodman met Roll 'em In. En dit is Nancy Wilson met How Glad I Am.

U heeft achterin volgens geluisterd naar Ella Fitzgerald met All the Things You Are. En een Nederlandstalig nummer van vanavond. Dat was deze week van Gerard Cox. En dat is ook voor ons Het is weer voorbij die mooie zomer. Nummer uit 1973.

0: Bacharach met een instrumentale versie van het door hem geschreven I Say A Little Pray For You. En deze week uit mijn geboortejaar
1: 1957.
0: The Four Coins met Shangri-La.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten.

0: Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goedenavond, lieve luisteraars. Welkom bij RTV Krimpenerwaard. Zomaar op een bankje zittend. Zomaar kijkend om me heen. Zomaar stilletjes genieten van een gedicht voor mij alleen. Met muziek die je hart raakt. En het geluid je ziel zust. Dit is een momentje rust.

We gaan naar het eerste gedicht van vanavond. Ik wilde zo graag sterk zijn. Laten zien wat of ik kon. Dat ik na alle tegenslagen toch altijd weer won. Ik leefde voor de anderen. Ik wist niet meer wie ik was. Had mezelf opzij gezet. Maar dat besef je later pas. Altijd doorgaan. Altijd klaarstaan. Ik wilde dat ze op me konden bouwen. Ik deed alsof altijd alles goed kwam. Dat gaf mij vertrouwen. Het was mijn idee van overleven. Maar het bleek niet de manier. Toen gaf mijn lichaam aan. Dit kan niet langer. Het stopt nu hier. Dat voelde als falen. Maar dat gevoel was onterecht. Ik ben nog niet waar ik wezen moet. Maar ik leef nu wel weer echt.

Niet alles in het leven gaat zoals je dat zou willen. Soms gaat alles je voor de wind. En soms heeft het leven zijn grillen. De ene dag is met een lach. En de andere met een traan. Zo zul je met ups en downs door het leven gaan. Geen leven kent altijd zonneschijn. Het stormt overal wel een keer. Houd je vast aan al het mooie. En leg je bij het mindere niet neer. Want elk leven kent ups en downs. Maar met een lach na elke traan vind jij de kracht en de moed om er steeds weer voor te gaan.

elke dag een stapje achteruit. Elke dag net een beetje minder. Elke dag raak ik jou een beetje kwijt. Nu je ziek bent en je hoofd niet meer doet wat jij wil, neem ik elke keer beetje bij beetje afscheid. Ik mis je. Gewoon zoals je was. Je lieve woorden, je arm om me heen, je lieve lach. Nu pak ik jou stevig vast en geef ik jou, mijn liefde, een zoen op je rimpelige wang. En stiekem ben ik voor alles wat komen gaat zo bang. Je kan er niets aan doen. En er is niemand die jou tot verwijt. Maar ik wil, zoals je was, nog lang niet kwijt.

Herfst, herfst, je bent er weer. Met je pittige geuren en je bladeren die dwarrelen. Dwarrelen in duizend warme kleuren. Herfst, daar ben je weer. Met je storm en je regen. Zwammen, eikels, spinnen, natte kleren en wind tegen. Herfst, je bent er weer. En laat me je omarmen. Want ondanks al je buien geniet ik van jouw zwartjarmen.

Weet je wat ik graag zou willen? Dat de wereld weer eens zou verstillen. Terug naar warmte en een zoen. Zonder macht en zonder veel poen. Wij waren gelukkig met een knikker en een bal. Onze rijkdom was de straat. Met spelende kinderen. Overal. Maar de mensheid is veranderd. Alleen nog bezig met bezit. Vergeten dat het echte geluk heel diep van binnen zit. En dat het niet gaat om elkaar te verslinden. Maar dat geluk alleen te vinden is door samen te verbinden.

het laatste gedicht van vanavond. Ik hoor je in de stilte. In een vogel die mooi fluit. Maar ook als mijn hoofd heel druk is, kom jij er bovenuit. Dan hoor ik je zacht fluisteren. Lieverd, je doet het goed. Alsof je nog steeds bij me bent, zeg jij dat ik verder moet. Zo blijf ik stappen zetten, met jou nog steeds dichtbij. Je begeleidt me door de stilte, jij bent er nog voor mij.

Ja, lieve mensen, dat was het dan weer voor vanavond. Het gedichtenprogramma Een Momentje Rust. Samenstelling en regie Wim Schelings. Presentatie Ingrid Tuinstra. Aanstaande woensdag, dan zijn we er weer met Preek de Week van 3 tot 5. Graag tot dan. Voor nu, fijne avond. Voor later, slaap lekker. Dag.

0: Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht

0: koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
2: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond, beste mensen. Hartelijk welkom bij U Zij de Glorie, ons programma via RTV Krimpende Waard. En welkom voor de trouwe luisteraars, maar ook als u wellicht op toevallige wijze bij dit programma op dit station terecht bent gekomen. Hartelijk welkom en blijf gerust luisteren. U Zij de Glorie is een 2 uur durend programma op de zondagavond met geestelijke muziek, koorzang, klassiek uit een ver, dan wel een minder ver verleden. En ook wel meer hedendaagse genre, maar altijd muziek met een religieuze inhoud. Zowel samenstelling, presentatie en techniek van dit programma vanavond in mijn handen. Ik ben Jan van der Vlist. Om 9 uur vanavond wordt U Zij de Glorie onderbroken door nieuws en andere boodschappen. Om in het volgende uur weer verder te gaan. Want vanavond, maar weer volgens onze formule van weleer, elk kwartier switchen we naar een ander muziekgenre. Nu, dit eerste kwartier is voor onze jonge luisteraars. We draaien van de cd Kom aan boord, de titelsong. En als tweede, Er is altijd plaats voor jou. Daarna het nummer De Heer is mijn herder. En als laatste, U mijn Heer en mijn God.

U, mijn Heer en mijn God, dat waren enkele nummers van de cd Kom aan Boord. Zo, en dat was het eerste kwartier ook direct daarmee, voor en door kinderen dus. En het volgende kwartier wijden we dan aan Nederland Zingt, het bekende tv-programma van de EO. Vier nummers ook weer. Neem Heer mijn beide handen, en daarna O, wat een dag zal dat zijn. Het derde lied is Omdat Hij Leeft, en we besluiten met The Exodus Song.

En dat was het tweede kwartier met nummers uit het programma Nederland Zingt. Tot zover ons tweede kwartier dus, gewijd aan het EO-programma. Het derde kwartier wordt gevuld door mannenkoren gezongen liederen. Mannenkoren Sliedrecht, onder leiding van Martin Zonneberg, zingt uit Psalm 68 het 10e en het 17e vers. En daarna Die Hemel Ruimen. En daarna het mannenkoor DEV uit Hattem zingt I Know That My Redeemer Lives, dat is uit de Messiah. En daarna Hoe Groot Zijt Gij.

En dat was een kwartiertje Mannenkoren. Mannenkoor Sliedrecht onder leiding van Martin Zonneberg. En Mannenkoor DEV uit Happen. Mannenkoor Sliedrecht zingt nog een lied voor ons. En dat is Het Prede Zij U. Met medewerking van de Alt Margje van de Heuvel onder leiding van Martin Zonneberg.

En het laatste kwartiertje in dit eerste uur vullen we met instrumentale nummers. U hoort een orgelimprovisatie over Psalm 25 door Martin Sonneberg en het lied Nader mijn God bij u, een orgelimprovisatie van Rob Biersteker en Psalm 150 instrumentaal gespeeld door André van Vliet. Blijft u luisteren, want na nieuws en commerciële boodschappen gaan we verder met het programma U zij de glorie. Dus tot straks.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner.

0: Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond, beste mensen. Hartelijk welkom bij het tweede uur van U Zij de Glorie via RTV Krimpenerwaard. Fijn dat u weer bij ons terug bent. U Zij de Glorie is een twee uur durend programma op de zondagavond met geestelijke muziek, koorzang, klassieke muziek. Ook wat meer hedendaags genre komt aan bod. Ook in het tweede uur is samenstelling, presentatie en techniek vanavond in mijn handen. En ik ben Jan van der Vlist. Vanavond werken we, net als de vorige keer in het vorige uur ook, weer met een schema waarin we elk kwartier switchen naar een ander muziekgenre. Nu dit eerste kwartier van het tweede uur gospelmuziek. En hier komt Voice Six, de vocalgroep uit Krimpen aan de IJssel langs. En Johnny Cash, Why Me Lord. En Andrea Bocelli, The Lord's Prayer, een live uitzending from the Kodak Theater in USA. Nu eerst Voice Six.

En dat was in het kostkwartiertje de laatste, The Man in White, gezongen door Johnny Cash. Ook bij het tweede nummer van dit kwartier, Why Me Lord, door Johnny. Voorafgegaan door een mooie getuigenis van zijn beweegredenen om dit lied te zingen, Jesus Christ is Lord. Mooi is dat. De tweede kwartier gaan we naar de Hollandse traditie, maar eerst gaan we nog even naar Andrea Bocelli. The Lord's Prayer.

Zoals al gezegd, in het tweede kwartier gaan we naar de Hollandse traditie, de Rijn, de psalmen zoals we die kennen van onze erediensten. Psalmen in de berijming van 1773, maar ook andere, werkt naar vierstemmige zettingen voor gemengd koor en mannenkoor. Als eerste het christelijk koor Jigdaljahu, onder leiding van Lennart Moret, met psalm 90 en daarna hoort hij psalm 112. En dat wordt als samenzang gezongen. En daarna psalm 119, de versen 3, 7 en 86.

Tot zover het kwartiertje met psalmgezang in diverse uitvoeringen. We gaan nu verder met een cantate. Het volgende kwartiertje, ja, het is geen heel meer dan een kwartier, maar het is een klassieke cantate die we dan willen laten horen, zoals die in de 17e eeuw in de Hoogduitse evangelische kerk tijdens de erediensten werd uitgevoerd. Deze keer een cantaat van Georg Böhm. En die is getiteld Mein Freund ist mein. En dan is de cantate over de tekst uit het Hooglied. En ik heb deze opname gekozen voor de mooie akoestiek en de uitvoering. De cantate is opgenomen tijdens het Festival Oude Muziek op 26 augustus 2012 in de Domkerk te Utrecht.

Freund ist mein und ich bin sein.

Later, mein Freund ist mein van Georg Böhm, gebaseerd op de tekst uit het Hooglied. En hiermee komt dit programma weer aan het eind. Dat was dan weer voor deze week. Hopelijk heeft u met plezier geluisterd en schakelt u volgende week weer in. Want dan zijn we er weer en dan wordt het programma verzorgd door Fred Lakerveld. En dat wordt dan een non-stop versie. Daar gaan we een enkele keer toe over vanwege de onderbezetting van presentatoren. Ja, we zijn op zoek nog naar één of meerdere presentatoren voor dit programma. Wekt dit uw interesse? Neem dan contact op met Rinus van Buren via 0182-383585 of 0653669693. Bedankt voor het luisteren en deel het bestaan van dit programma. U zei de glorie maar volop binnen uw kennissenkring. Nogmaals het nummer van Rinus van Buren. 0182-383585. En anders 0653669693. Tot volgende week zondag 8 uur. En we gaan eruit met een instrumentale versie van Time to Say Goodbye. En het wordt gespeeld door Kees de Bruin en Else Mieke de Hartog.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Despec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Despec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website.

0: kassenverhuur@dspec.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
2: Zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpenerwaard, een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: Ja, weet je, daar heb ik altijd kampvuur. En dan gaan we elkaar verhalen vertellen, naar aanleiding van een muziekje. Ja, en dan gebeuren er echt fantastische dingen. Mensen worden heel erg openhartig, wat ze dan op een gegeven moment vertellen. Nou ja, dat is een belevenis, weet je, dat kan ik niet met een lezing uitleggen. En dan voel je de kracht van muziek, et cetera.
1: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Het Moment. Ja, het vaste zondagavondprogramma waarin ik van 10 tot middernacht praat met gasten over de meest memorabele momenten uit hun leven of werk. Ja, ik mocht in de afgelopen jaren al heel wat gasten uit de wereld van radio, tv en overige media ontvangen. Maar mijn gast van vanavond is niet zo makkelijk in één hokje te plaatsen. Dus dit gesprek zou de komende uren zomaar eens flink kunnen uitwaaieren. Vooral omdat mijn gast en ik een aantal vakdisciplines en interesses delen, om van gedeelde muzikale helden maar niet te spreken. We gaan dus proberen om er samen een mooi en informatief programma van te maken. Mark Stakenburg, een warm welkom in Het Moment.
2: Dankjewel.
1: Ja, Mark, leuk dat je er bent. Je stuurde me vooraf een cv toe waar zoveel in staat dat we daar alleen al een hele uitzending mee zouden kunnen vullen. Volledigheid is vanavond dan ook geen optie. Wel willen we natuurlijk graag weten, hoe de fuck is Mark Stakenburg? Meestal begin ik maar bij het prille begin. Wie was je vader? En wie was je moeder?
2: Lastig uitgelegde vraag. In die zin dat mijn vader eigenlijk net als ik een heleboel verschillende dingen heeft gedaan. Dat geldt ook wel weer een beetje voor mijn moeder. Mijn vader is opgeleid als jurist. Toen hij 21 was, was hij klaar, meester in de rechten. En heeft korte tijd als zodanig gewerkt. Hij moest dat studeren, rechten, vanwege zijn vader, die ook advocaat was. Maar had er eigenlijk helemaal geen zin in. Zijn hart lag veel meer bij de kunsten. Vanwege familiekapitaal heeft hij op een gegeven moment ook het rechte vaarwel kunnen zeggen, is allerlei verschillende dingen gaan doen. Gedichten vertalen, zelf gedichten geschreven. Hij heeft kunstenaars gesteund op financiële wijze.
1: Hij was een mecenas.
2: Uiteindelijk is hij op het eind van zijn leven nog werkzaam geweest in een inrichting voor mensen die te maken hadden met drugsproblemen. En heeft hij zich geprobeerd met de kunsten te helpen om daar uit te komen. En mijn moeder was behalve huisvrouw ook artiest. Ze schilderde en gaf ook exposities en speelde piano op een redelijk hoog niveau, denk ik.
1: Zijn je het meeste op je vader of op je moeder?
2: Ze zeggen dat ik heel erg in ieder geval uiterlijk op mijn vader lijkt. En ik denk innerlijk ook wel. Wij zijn alle twee van niet één markt thuis. Deel ik wel met mijn vader. Liefde voor taal. Liefde voor muziek ook. Ook wel een beetje een Einzelgänger, wat ik ook wel ben. Want radiomensen die hun eigen pad kiezen.

0: Queen was dat, de onnavolgbare Freddie Mercury met Radio Gaga. En dat draaide we in het kader van het gesprek dat ik vanavond heb met een van mijn, ja, ik mag toch wel zeggen, vroegere radiohelden, Mark Stakenburg. Mark, wat voor gezin was dat nou waar je opgroeide?
1: Wij hadden 7 kinderen.
0: Ja, dat ging zo in die tijd.
1: Ja, dat ging zo.
0: Vooral in Brabant.
1: Een katholieke familie. Ja. Mijn vader had dus wat geld van huis uit. Dus wij woonden in Oosterwijk in een fijn huis. En van de ene kant was het heel vrij. Wij konden echt doen en laten wat we wilden, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Wij hoefden ook niet naar de kerk. Veel vriendjes en vriendinnetjes wel. Maar toen ik 10, 12 was, konden we daar wel mee stoppen.
0: Okay.
1: Het was ook op bepaalde manieren ook wel weer een beetje ongebonden en losbandig. Maar voor mijn oudste broer en oudste zus, die hebben wel het pad moeten effenen wat dat betreft.
0: Ja, toch. Gaat dat, hè?
1: Zo gaat dat.
0: Nou, het draait in dit programma om memorabele momenten. We kunnen een heleboel aandacht aan jouw jeugd verder besteden, maar dan hebben we te weinig ruimte, denk ik, voor de rest. Maar dan toch, in die hele jeugd van jou, zijn daar nou memorabele momenten aan te wijzen? Dramatische, leuke, noem maar op.
1: Wat ik zeker niet vergeten ben, is toen ik 12 was, zat ik op een internaat. En dat klinkt nu nogal bedreigend, maar dat was toen helemaal niet zo.
0: Nou, ik zat er vanaf mijn 10e op, dus ik herken dat wel.
1: Ja, deel van de opvoeding. En ik ken heel wat mensen die op een internaat hebben gezeten en daar heel goede herinneringen aan hebben.
0: Ja.
1: En ik zelf ook. Ik vond het ontzettend leuk. Maar tijdens die tijd dat ik op het internaat zat, kreeg mijn oudste broer een zeer zwaar brommerongeluk. Op sterven na dood eigenlijk. Het is ongelooflijk dat hij het heeft overleefd.
0: Ja.
1: Hij heeft het wel overleefd, maar heeft daar zijn hele leven wel mee te maken gehad. Op wat voor manieren dan ook. Hij heeft daar toch echt zo'n klap van gekregen dat hij dat eigenlijk nooit te boven is gekomen.
0: Een trauma aan overgehouden.
1: Ja.
0: Ja, dat krijg je dan toch mee, ook als jongere broer.
1: Ja, nee, dat was wel een heel heftig.

0: My Brother was dat van Ian Shaw. Ja, maar genoeg over het gezin waarin je opgroeide. Ik wil het even hebben over jouw schooltijd. Hoe zou je die willen omschrijven?
1: Drama.
0: Kijk aan. Verteld.
1: Ik heb ze allemaal gehad, MAVO, HAVO, 5 ateneum. En ik zag het nut van school niet. En ik wist ook niet wat ik daar deed. En ik voelde me daar ook niet thuis. En ik begreep het ook niet helemaal. Iets wat ik nu weer terugzie bij mijn jongste zoon. Ik weet het niet. Waarom moet ik dit weten? Dit vind ik helemaal niet interessant. Plus dat op de een of andere manier mijn moeder mij op veel te veel verschillende scholen heeft gezet. Anders dan bij mijn broers en zussen. Maar ik heb op 5 lagere scholen gezeten. En ik geloof op 6 middelbare scholen gezeten. Nou, dat is ook niet echt bevorderlijk.
0: Dan wortel je niet, hè?
1: Nee, totdat ik op de school van journalistiek zat. Dat was een totaal andere school. Omdat wij een school waren die kende geen punten. Die kende geen tentamens. Die kende geen overgangen. Die kende geen huiswerk.
0: Nee.
1: Je kon komen of je kon niet komen. Op het eind moest je aan bepaalde dingen voldoen. Moest je een stuk schrijven en iets overleggen wat je gepubliceerd had.
0: Waarom koos jij voor die school van journalistiek? Dat was in Utrecht, hè? Niet in Zwolle.
1: In Utrecht. Nee, dat was toen de eerste school van journalistiek in Utrecht. Nou, ik wist het helemaal niet wat ik wilde gaan doen. En de zus van mijn toenmalige vriendin die zei, je moet naar de school van journalistiek.
0: Oh.
1: En er was een soort explosie in mijn hoofd. Ik denk, dat ik daar nooit aan heb gedacht. Hmm. Want ik las al echt veel kranten toen ik 12, 13, 14 was. En keek allerlei journalistieke programma's. Dus dat was haar suggestie.
0: Ja.
1: En dat het zo'n school was, paste ontzettend goed bij mij. Want ik hoefde daar niks, maar je kon daar alles.
0: Ja.
1: Het was daar mogelijk dat je zei van, nou, ik ben de komende week naar Engeland. Dan ga ik naar de staalstaking, jullie zien mij niet. Ik schrijf er waarschijnlijk wel een verhaal over, misschien ook niet.
0: Ja.
1: En dat deden we dan ook.
0: Ja. Ja,
1: dat vond ik zo bevrijdend, dat je gewoon echt uit eigen initiatief allerlei dingen kon ondernemen. En dat er geapprecieerd werd. En dat zei, nou, dan doe je maar een week dat. En er waren ook natuurlijk een heleboel mensen bij wie het niet paste.
0: Ja.
1: En die vielen af.
0: Ja.
1: Vanzelf. Dat was geen enkel probleem.
0: Nee.
1: Het is ook de perfecte opleiding, vind ik, om als journalist te werk te gaan.
0: Ja.
1: Omdat je als journalist altijd zelf initiatief moet nemen. Als jij op een redactie gaat zitten en zegt,
0: het komt niet op je af.
1: Geef mij het volgende verhaal. Dat gebeurt niet. Je moet het zelf gaan zoeken.

0: Chris Farlow was dat met Yesterday's Paper. Ja, Mark, de journalistiek, dat was het dus.
1: Dat paste heel erg goed bij mij. Vanaf het tweede jaar moet ik wel bekennen, hoor. Toen kwam ik in een soort vriendengroep terecht.
0: Om en nog mensen uit die tijd?
1: Jan Eilander, Linda Polman,
0: ja, ja.
1: Lieve Joris.
0: Al mensen die er dus wel zijn gekomen.
1: Erwin Olaf, heel veel mensen, ja.
0: Dat is ook wel leuk, hè, dat je die mensen ook naderhand tegenkomt. Het is een soort netwerk voor het leven, valt dat mee?
1: Nee, nee, absoluut. Ja, het is een netwerk voor het leven geweest. Ja. En ook heel leuk om te zien bijvoorbeeld dat die Erwin Olaf zo'n ongelooflijke wereldberoemde fotograaf is geworden. Ja. Ik zat met hem samen in het fotografieklasje van Dirk van der Spek.
0: Ja.
1: Dirk had natuurlijk meteen door dat wij er niks van konden, maar dat deze jongen echt talent had. Ja, dat zijn toch wel heel, dat is toch heel bijzonder, vind ik. En nu met die tentoonstelling in het Stedelijk, dat vind ik zo geweldig. Wat had hij dat mooi gevonden.
0: Ja.
1: Dat vind ik echt
0: zeker.
1: Jammer dat Erwin niet meer leeft.
2: Als ik geen opwinding voel, dan maak ik ook niks. Alleen probeer het nu anders te verwoorden dan bijvoorbeeld in 1985. Maar het zou ook echt onzin zijn als ik nog dezelfde schreeuw lelijk zou zijn als begin jaren 80.
3: So good, so good, I got you.
0: Niet voor het eerst dat mensen naar hun dood gewaardeerd worden. Er komen straks nog op een heel ander opzicht. Je weet wat ik op doe. Muziek, dat speelt in jouw leven een hele grote rol. Daar komen we straks nog aan toe. Maar wanneer werd jij nou het eerst geraakt door muziek? Je weet wel het thunderstruck moment.
1: Ik had dus oudere zussen. En die kwamen thuis met de Beatles en de Stones.
0: Oh, ja.
1: En Elvis. Maar ook Adamo. En echt allerlei. Dus hun invloed was groot toen ik 10, 12 was. En vanaf dat ik 12 was, ben ik zelf echt wel. Toen begon ik met vriendjes een disco, drive-in disco.
0: Ja, heb ik ook nog gedaan.
1: En toen draaiden wij op feestjes van de vriendjes en vriendinnetjes. Allemaal heel klein, allemaal heel onbenullig. Maar wel toch uiteindelijk het begin van mijn echte interesse in muziek. En ook om daar iets mee te doen.
0: Ja, over die muziek straks meer. We zijn allebei, hebben we intussen wel begrepen, creatieve duizend dingen doekjes. Op jouw cv zie ik als eerste drie dingen staan. Ik noem ze maar even. Journalist, docent en ondernemer. Is die volgorde nou helemaal willekeurig? Of zeg je, oh, er zit toch wel een...
1: Ja, van huis uit zal ik maar zeggen, ben ik journalist. En lang als radiopresentator gewerkt. En nu ben ik vooral aan het schrijven. Maar ik heb ook gefotografeerd. Ik heb ook een beetje televisie gedaan. Dus ja, ik voel me misschien wel het meest journalist. En daar volgen dan andere dingen uit. Op een gegeven moment ben ik gaan lesgeven. Ja, en toen kreeg ik mijn eigen bedrijf. Ging ik reizen organiseren.
0: Dat is een ondernemer, hè?
1: Ben ik een soort van ondernemer.
0: Ja.
1: Maar ik ben niet echt een ondernemer. Ik ben niet echt zakelijk, maar...
0: Eigenwijs genoeg om het zelf te doen, laat het zo zeggen.
1: Ja, ja.
0: Over dat duizend dingen doekjes verhaal. Ik ben ook zo'n mens, zo'n renaissance mens. Hè. Je wilt met van alles bezig zijn. Alles is interessant, je wilt van alles doen.
1: Bij mij is het een heeft tot het ander geleid. Liefde van toen ik 12 was, heeft ertoe geleid dat ik muziekjournalist ben geworden.
0: Ja.
1: Heeft ertoe geleid dat ik boeken ben geschreven. Heeft ertoe geleid dat ik op een gegeven moment reizen ging organiseren. Het ging altijd van het een op het ander en soms...
0: Het is met elkaar vervlochten.
1: Ja, het is met elkaar vervlochten. En sommige dingen ben ik beter in dan andere, dat weet ik. Ik televisie maken, dat is niet mijn grootste gave.
0: Nee, dat is een apart...
1: Ik heb drie dingen gedaan en ik vond het... Dat is gewoon niet helemaal mijn forte. Schrijven was ik vroeger niet zo goed in. Ben ik steeds beter in geworden. Ik denk nu wel twee goede boeken geschreven. Dus ik krijg veel waardering voor.
0: Ja.
1: En mensen spreken mij nog steeds aan op de radioprogramma's die ik heb gemaakt.
0: Ja.
1: Ook al ben ik daar 15 jaar weg. Dus ik ben niet de beste radiopresentator. Ik ben niet de beste schrijver.
0: Je voelt je daar goed bij?
1: Ja, ik hoef niet te... Nee, ik doe mijn best. Ik ben nu veel lezingen aan het geven.
0: Ja.
1: Met veel beeld en geluid over David Bowie, over Bob Dylan, over allerlei dingen. En dat is nu echt mijn uitdaging. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Om voor 20, 30 man een verhaal te houden.
0: Maar dat heeft ook alles te maken met dat je op een moment in je leven bent gekomen... dat je al die kennis, al die ervaring wilt delen, denk ik. Hè? Je wilt dat doorgeven.
1: Ja, uiteindelijk is het toch allemaal hetzelfde. Uiteindelijk is het toch allemaal een verhaal vertellen. Dat is de grote bindende factor. Of ik het nou schrijf, of dat ik het nou vertel... of dat ik nou mensen meeneem naar Amerika en ze de plekken vertel... of televisie probeer te maken, of fotografeer. Het is allemaal een verhaal vertellen.
4: A long time ago. The country town. Back in the east, night and day. The people of Tupelo were gonna get worried. People of Tupelo.

0: Het draait allemaal om het verhaal.
1: Het draait om het verhaal.
0: Nou, dat is ongeveer het motto waarin dit programma wordt gemaakt, dus dat is mooi.
1: Ja, het draait om het verhaal.
0: Ja, ja, dan nog even over die school van journalistiek. Hè? Wat vond je van die opleiding? Je hebt er al iets over verteld, maar wat heb je daar nou aan gehad eigenlijk?
1: Ik vond het geweldig, omdat ik daar de mogelijkheden kreeg. Wat ik zei, ja, er waren ontmoetingen met de beroepspraktijk elke week. Dus de ene week kwamen Coat & Bee over televisie maken vertellen. Ja.
2: Nu over naar verslaggever Bulle van Berkel, ergens in Nederland. Bulle.
3: Dit is Bulle van Berkel.
2: Hallo.
3: Goedenavond.
2: Hi.
3: Ditmaal wilde ik het eens hebben over mijn eigen vak, de journalistiek. En met name de ethiek van de journalistiek.
2: Okay. Bulle, je gaat het toch ook niet over jezelf hebben, hoop ik?
3: En niet over dat weekblad meer,
2: nee,
3: hoor.
2: Nee, niet doen.
3: Nou, eerlijk gezegd wel.
2: Hoezo?
3: Jullie zijn geen journalisten. Ik ben journalist en ik ben zeer geraakt door deze zaak. En dat wilde ik graag even kwijt.
1: Ja, de volgende week was het de meest bekende, beroemde, geweldige mensen vonden het toch ook leuk om die jonge jochies van de school van de journalistiek een middagje te onderhouden. Dus het was heel vrij en het was heel uitnodigend en heel uitdagend.
0: Ja, het is natuurlijk een soort van vakopleiding. Nou heb ik journalisten en schrijvers, ken ik, jij ook waarschijnlijk, die de opleiding nooit hebben gedaan en toch heel aardig terecht zijn gekomen.
1: Tuurlijk.
0: Of namen hebben gemaakt en die dan zeggen, ja, zo'n school, ja. Ik bedoel, Ko van Dijk ging nooit naar de toneelacademie, maar is toch aardig terechtgekomen. Maar hoe zit dat nou? Ik heb daar zelf een idee over, maar wat is jouw idee erover? Een opleiding is leuk, maar
1: nou ja, het zal voor iedereen anders zijn. Ik was nooit gekomen waar ik nu ben, zonder school van journalistiek. Ik heb daar echt veel aan gehad. Maar vooral in de vorm van stimuleren.
0: Ja.
1: Van de mogelijkheden geven, de mogelijkheden laten zien.
0: Ja.
1: De bekende mensen die over hun vak kwamen praten, van ik dacht, wow, het is dit leuk en interessant. Daar was ik allemaal zelf niet opgekomen. Bijvoorbeeld in de tegenwoordige tijdschrijven.
0: Ja.
1: Dat doen zoveel mensen niet. En ook al speelt jouw verhaal in 1600...
0: Dat is wel spannender.
1: Schrijf het in de tegenwoordige tijd. Dat is maar een heel simpel dingetje.
0: Ja, ja.
1: Iedereen heeft van nature de neiging om dat allemaal in de verleden tijd te schrijven. Als je vorige week op vakantie bent geweest, doe het niet.
0: Nee.
1: Schrijf het in de tegenwoordige tijd.

0: die rauwe energie hoorden we hier te weinig in Nederland. Een klein stukje was dat van de Vlaamse zangeres Pommelien Thijs met De Tegenwoordige Tijd. Voor wie nu pas inschakelt, je luistert naar Het Moment. En daarin praat ik vanavond met Mark Stakenburg, bekend van een beetje tv en heel veel radio. Mark, jij zat aanvankelijk volop in de journalistiek. Hoe kwam je nou bij die radio terecht?
1: Nou, dat was puur mazzel. Ja, soms moet het je ook meezitten. Ik wilde heel graag radio doen op de school van journalistiek. Want ik hield van muziek en ik denk, oké, radio. En ik luisterde veel naar de radio. Daar zou ik een vierde jaar voor krijgen. Dat kon toen, als je reden toe had. En tegelijkertijd interviewde ik Vincent van Engelen voor de schoolkrant.
0: Die was toen al iets, hè, met de radio.
1: Tuurlijk, Vincent was een held voor mij.

0: Dogs' lives are too short. It's their only fault, really. Dog spelled backwards is God.
1: Hallo allemaal. We begonnen dit programma met Sam of Sam. Een compositie van Sturgill Simpson, een Amerikaanse singer-songwriter die in Nederland volkomen onbekend is. Maar het staat nu op het album van de multi-instrumentalist en zanger René van Broekhoven, mijn gast van vandaag. René, welkom. Jouw nieuwe album, het vierde alweer geloof ik, heet Primetime. En het is een tribute aan de inmiddels overleden legendarische Amerikaanse...
2: Ja, zo begon de eerste aflevering van de podcast Broken Radio, die Vincent van Engelen en ik zouden gaan maken. Het was in de winter van 2024. Van een tweede aflevering is het helaas niet gekomen. Hij zou 2 maanden later plotseling overlijden. Ik zou daar later nog een uitzending van Het Moment aan wijden, waarin jij, Mark, ook nog telefonisch commentaar gaf op het droevige nieuws. Ja, we hebben hem allebei goed gekend en met hem gewerkt. Mark, jij zou hem op zeker moment interviewen voor de School van Journalistiek, maar jullie paden zouden elkaar daarna opnieuw kruisen. Welk moment was dat precies?
3: Er stond een advertentie in de Volkskrant, gezocht programmamaker Hilversum 3. Hm. Als opvolger van Rauwfase van Hans Wijnands. Ik denk, nou, dat is misschien leuk om de freelance wat aan over te houden, want ik had toen nog het idee met een aantal vrienden dat we met z'n allen zouden gaan freelancen. Hm. Ik denk, ik wil het niet worden, ik hoef geen vaste dienst, maar misschien daar een beetje radioprogramma's maken, reportages en zo. Wie zit er in de sollicitatiecommissie?
2: Vincent van Engelen.
3: Vincent van Engelen. Ja. Ik zei, Vincent, wat leuk om je te zien.
2: Ja.
3: Dan wil ik Vincent niet beschuldigen, nog mezelf, dat hij me daarom heeft gekozen.
2: Nee.
3: Maar het helpt wel. Zo ben ik uiteindelijk toch bij de radio terechtgekomen. Want de eerste sollicitatieronde overleefde ik. En de tweede en de derde ook. En toen belden ze me op en zei, Mark, je bent het geworden. Ik, shit. Vincent was natuurlijk wel voor mij ook weer de perfecte baas.
2: Ja.
3: In die zin dat hij mij mijn gang liet gaan en me op mijn bek liet gaan. Een van de mooiste dingen die mij in mijn leven zijn overkomen, nu we het toch over momenten hebben, was toen ik mijn eerste radioprogramma had gepresenteerd, midden in de nacht. Dat is niet leuk, weet je wel. Dat is echt rampzalig. Op het eind om 3 uur zei de technicus, hier, je hebt een briefje van Vincent. En op dat briefje stond, ik heb niet geluisterd, het was vast helemaal kloten, maar in de ijskast staat een fles champagne, gefeliciteerd.
2: Dat was Vincent, hè?
3: Nou ja. Dat is... Ik vind dat geweldig.
2: Ja.
3: Dat spreekt mij dus gigantisch aan. Laat iemand op zijn bek gaan. Zeg wel, het komt weer goed. Ja, dat is een soort van vertrouwen.
2: Nou, Vincent, ik ken hem allebei heel goed. Ik heb hem opgezocht in zijn huis in Hongarije. Meermalen, ik heb heel veel met hem gewerkt.
3: Ja, weet ik, ja.
2: En ja, prachtige man.

0: goed, je zou voor die KRO, want daar zat je dan, 30 jaar werkzaam zijn. Daar heb je zo wat alles gedaan wat er binnen dat werkgebied maar mogelijk is. Samenstellingen, presentatie, interviews, ontwikkelen van eigen programma's. Kortom, te veel om allemaal op te noemen. Gaan we ook niet doen. Ik wil er toch een paar dingen uitlichten. En dan ben ik natuurlijk op zoek naar de meest memorabele momenten. Want daarover gaat dit programma. Uit die 30 jaar moeten er toch wel een paar zijn te noemen, denk ik.
1: Nou ja, ik heb natuurlijk wel heel veel echt geweldige interviews mogen doen. Met echt wel bijzondere mensen. Met Bowie, met Bono. Dat soort mensen interviewen, dat is wel werk. Het went snel, moet ik zeggen. En helemaal een beetje op het eind mocht ik misschien wel iets doen wat ik het allerleukste vind wat ik ooit heb gedaan voor radio. Dat was anderhalf uur lang in Studio Dus Met in Amsterdam. Voor publiek praten met Randy Newman, speelde liedjes.
0: Dan noem je er ook
1: één of twee liedjes.
0: Ja.
1: Ik stelde een paar vragen. Hij deed weer een paar liedjes. Het publiek mocht één of twee vragen stellen. Nou, weet je, ja. Dat was echt het allerleukste. Ik ben inderdaad een grote fan van Randy Newman.
0: Ik ook.
1: Ik vond hem super.
0: Mathilde Santing, die heeft een keer een heel album aangeweid.
1: Ja. Ja.
0: En Ik heb hem een keer backstage ontmoet, want ik wilde eigenlijk een documentaire over hem maken. Is nooit wat geworden, want hij wilde niet meer reizen op een gegeven ogenblik. En toen vroeg ik hem daarna, toen zei hij van, heb je dat wel eens gehoord? Ja, zei hij toen. Ik zei, wat vond je ervan? Zo kan het ook.
1: Ik ben het met hem eens. In die zin, ik vind Mathilde Santing echt een geweldige zangeres.
0: Tuurlijk.
1: Ik hou van Mathilde Santing. Ja. Ik ken haar persoonlijk. Ik vind het een lieverd. Ik vind het een topper.
0: Maar daar vertel je.
1: Maar ze moet geen Randy Newman zingen.
0: Nee.
1: Als zij gaat zingen, Yes Baby, I've Been Drinking, met haar mooie stem, dan geloven wij haar niet. Yes.

0: Randy Newman was dat met Guilty, zoals wel beschouwd alleen hij dat maar zingen kan. Guilty staat op het prachtige en inmiddels klassieke album Good Old Boys dat hij uitbracht in 1974. Mark, nog even over jouw radiotijd. Waarom koos je destijds nou voor de KRO? Of kwam dat gewoon zo op je pad?
1: Dat was alleen maar vanwege die advertentie in de krant. Gezocht programmamaker Hilversum 3 was het toen nog.
0: Ja.
1: Als de VARA die advertentie had gezet, had ik ook gereageerd. Of de VPRO, daar voelde ik me wel het meeste thuis bij die drie omroepen.
0: Ja.
1: Ik denk als de TROS, dan had ik niet gereageerd. Dan voelde ik me niet thuis of de EO. Ik bedoel, ieder zijn dingetje, maar de NCV misschien wel. Maar ik voelde me heel erg thuis bij de KRO.
0: Ja, nou.
1: Eigenlijk vanaf het begin voelde ik me daar heel erg thuis.
0: En waarom was dat? Wat was er aan die KRO wat zo leuk was? Of?
1: Nou, ongelooflijke fijne collega's zoals Vincent,
0: ja.
1: Maar er waren er veel meer. Heel veel vrijheid. In het begin konden we echt doen en laten wat we wilden. Joh, ik was 24.
0: Ja.
1: Toen was ik de baas van mijn eigen programma. Mijn chef zei tegen mij, Mark, als je wat freelancers gaat aannemen, zeg even wie dat zijn. Als je freelancers gaat aannemen, hallo, ik ben hier zelf net 2 maanden binnen. En nu moet ik freelancers gaan aannemen en heb ik die verantwoordelijkheid. Weet je, dat werd je allemaal zomaar gegund. En
0: ja,
1: dat was wel echt... Maar ook wat we deden, we hadden echt zoveel vrijheid om te doen en te laten.
0: Dat was goud, hè?
1: Het was mijn programma, mijn eiland. Ik deed de muziek, ik deed de presentatie. Ik nam de freelancers aan, ik bepaalde de inhoud. Later is het allemaal veranderd.
0: Je bent presentator en eindredacteur geweest op Radio 1, 2, 3 en 6. Even voor de niet ingewijde luisteraars. Wat doet zo iemand nou precies?
1: In het algemeen ben je als laatste verantwoordelijk voor het programma. En regel je de grote lijnen.
0: Ja.
1: Zorg je voor de continuïteit.
0: Grijp je ook wel eens in content of hoeft er dat niet toe?
1: Nou, ingrijpen, dat klinkt zo zwaar.
0: Ja,
1: je bemoeit je wel overal mee. Ik had wel freelancers en de ene keer vond ik het beter wat ze maakten dan de andere keer. Dan zei ik wel van, je had misschien ook dit of dat kunnen doen.
0: Het
1: ligt eraan hoe je dat doet. Hè? Tegen mij mag je ook zeggen hoe ik het moet doen. Of mag je ook zeggen wat je ervan vindt wat ik maak.
0: Mm-hmm.
1: Het ligt er alleen aan op de manier waarop je het doet.
0: Hey, je hebt interviews gemaakt met acteurs, politici, sporters, muzikanten. Daar moeten wel een paar memorabele momenten van te vertellen zijn, toch?
1: Op een gegeven moment maakte ik op Radio 1 een nachtprogramma. Dat heette Voor 1 Nacht. Eigenlijk een beetje een soort programma zoals dit ook.
0: Mm-hmm.
1: En tussen 12 en 1 praat ik dan met inderdaad sporters, politici, acteurs, muzikanten, noem het allemaal maar op. Ja, er zaten hele leuke Dries van Acht, vond ik ontzettend leuk om te doen. Vroeger had ik natuurlijk een hekel als linkse jongen in de jaren 70 aan Dries van Acht. Maar het was zo'n aimabele, leuke man.
0: Ja,
1: Dries van Acht staat mij echt bij.
0: En hij heeft uiteindelijk ook ervoor gekozen om met zijn vrouw samen uit het leven te stappen. Ja. Dat was ook zo'n keuze,
1: nou,
0: ik doe dat zo.
1: Joh, ik weet nog dat ik dat hoorde en ik kijk op mijn telefoon, ping. Dries van Acht is samen met zijn vrouw uit het leven gestapt. Ik denk, zo, die heeft een draai gemaakt.
2: Ik heb zoveel geluk in het leven gehad. En als je dat in aanmerking neemt, heb ik dan genoeg goeds gedaan met zoveel geluk ten behoeve van andere mensen? Vraagteken, vraagteken.

0: In My Time of Dying was dat van Bob Dylan. Ja, een klein stukje maar, Mark. Ik weet hoe jij door Dylan gefascineerd bent, maar we hebben nog heel wat te bespreken samen. Zoals bijvoorbeeld het verschil van werken voor radio of televisie. Ja, we hebben het allebei gedaan, maar wat zijn voor jou nou de verschillen tussen die twee werelden? Of misschien moet ik zeggen, die twee culturen.
1: Radiomensen zijn echt individualisten. Ja. In principe, televisiemensen zijn groepsdieren. Ja. Die moeten met 10, 20, soms meer man een televisieprogramma maken. Dan moet je echt heel erg goed in een groot team kunnen functioneren. Als radio hadden wij veel kleinere teams. Televisie is veel ingewikkelder, is veel belangrijker tussen aanhalingstekens.
0: Ja.
1: En iedereen doet heel belangrijk over televisie. En mensen die televisie maken vinden zichzelf ook nogal eens heel erg belangrijk.
0: Wat heet?
1: En dat heb je bij radio allemaal veel minder. En dat past mij veel beter.
0: Bij televisie, vooral als we het over talkshows hebben bijvoorbeeld, daar kan je gewoon de camera's uitzetten eigenlijk. Hè? Ik bedoel, waarom moet je die koppen zien?
1: Nou ja, dat doe ik ook regelmatig.
0: Radio brengt ook de fantasie een beetje op hol bij de luisteraar.
1: Dat is natuurlijk het idee van radio.
0: Wie is die meneer die daar praat? Of hoe ziet hij eruit? Wil je helemaal niet weten. Wat is zijn verhaal? Daar gaan we weer.
1: Ja, radio is een succes als je je fantasie prikkelt. En weet je, dat vind ik ook het mooie van muziek. Wij beleven alle twee John Prine heel anders. Jij bent een fan, ik ben een fan.
0: Ja.
1: En toch beleven wij muziek van John Prine of wie dan ook heel anders.
2: Thank God for the radio.
0: Ja, godzijdank hebben we radio en over John Prine gesproken.

0: There was dat van John Prine. Ja, een klein stukje in de vertolking zoals ik die heb gedaan op het tributealbum Prime Time. En daarvoor hoorden we een heel klein stukje van Alan Jackson, die ons toezong wat hij nou van het fenomeen radio vindt. Mark, het radioprogramma waarmee jij vooral bekend zou worden is het Theater van het Sentiment. Ja, ik mocht er vroeger graag naar luisteren, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het nog nooit gehoord hebben. Dus wat was dat nou voor een programma?
1: Het Theater van het Sentiment, The Trip Down Memory Lane. Waar was u toen de eerste man op de maan landde? De Berlijnse muur viel. Welke muziek luisterde u in uw tienerjaar? Samen reizen wij door de jaren 60, 70 en 80 in het theater. Een feel-good beleving die nog lang natintelt.
2: Ja, het was niet mijn idee, het was het idee van Stefan Stassen. En het is zo'n simpel en tegelijkertijd zo'n briljant idee. We gaan terug naar een bepaalde datum, vandaag, maar dan zoveel jaren geleden. Wat er die dag gebeurt, wat er in de krant staat, wat er in de hitparade staat, waar mensen het over hebben, brengen wij terug met muziek en met verhalen. Mensen kunnen zelf bellen met hun verhaal aan die datum. We lezen de kranten voor, we interviewen gasten die daarmee te maken hebben. We draaien de muziek van die dag. Dus je maakt een tijdreis.
0: En iedereen... enorm stuk werk lijkt me dat ook.
2: We hadden een forse redactie.
0: Je noemde de naam Stefan Stassen. Hij heeft het ook een tijd gepresenteerd, toch?
2: Bij alle twee. Ik deed de dinsdag en de donderdag en Stefan deed de maandag en de woensdag.

0: Zo klonk dat in 1960. Een zangeres van toen. Nu bijna 50 jaar later is ze te gast bij ons in het theater. Jenny Been, beter bekend als Carla van Genesse. Een hele goede avond, mevrouw Been.
1: Dag, zeg maar Carla hoor.
0: Dag Carla, goedenavond. Dag. Ja, wat een prachtige jeugddroom misschien wel als je 18 bent en je lukt het dan om zomaar de top 40 binnen te stromen.
2: Ja, zo ging dat heel lang in het Theater van het Sentiment met Mark Stakenburg. Vanavond mijn gast in Het Moment. Mark, na 30 jaar zou het voor jou ophouden bij de KRO. Een schrikmomentje?
0: Nou, nee hoor. Ze zei tegen mij, we hebben geen werk meer voor je. Vind je het erg om iets anders te gaan doen? Kijk, je wordt altijd met de fanfare binnengehaald de doodskist naar buiten gedragen. Dat is onlosmakelijk verbonden. Als je programma begint, is iedereen blij, stopt het programma. Dan kun je dat ook nooit goed doen als management of als omroep. Of als, dat heb je nu ook weer met dat echt heel laat programma. Hoe heet dat? Och, wat erg allemaal dat we stoppen. Het hoort erbij, weet je wel. Programma's beginnen, programma's stoppen. Dus ik was er eigenlijk wel in 3 dagen eroverheen. Ik denk, ja, het is jammer dat dat envelopje niet meer komt op de 25e van de maand. Dat is heel prettig. Dus toen, ja, het was ook wel weer een beetje lullig. En ik dacht wel, ja, ik moet wel even een punt zetten. Dus ik heb er wel voor gezorgd dat mijn verhaal in de Telegraaf terechtkwam. Mm-hmm. Wat ze niet leuk vonden.
2: Nee, nee. Juist daar niet, hè?
0: Juist daar niet. Maar goed, dat was toch een heel klein beetje wraak voor mij, moet ik bekennen.
2: Ja, het is wel raar, hè? Want ik heb Vincent, om nog maar even Vincent te noemen, die is ook op zo'n manier vertrokken, of er eigenlijk uitgeschopt is, maar duidelijk geworden hoe dat gegaan is. En die was daar ook wel behoorlijk verbitterd over.
0: Nee, ik niet. Nee, absoluut niet.
2: Hij wel.
0: Ja, dat weet ik. Ja, ja, heel veel mensen. Weet je, je moet gewoon weer verder, vind ik. En achteraf ben ik heel erg blij dat ik op dat moment daar ben weggegaan. Na 31 jaar ben je onderdeel van het meubilair. Ken je iedereen? Kennen ze jou? Is het niet fris meer? Na mijn periode bij de KRO denk ik dat ik veel creatiever ben geworden en veel meer verschillende dingen heb kunnen doen dan dat ik dat ooit heb kunnen doen.
2: Als je in de veilige deur dichtvalt, gaan er waarschijnlijk ook weer een hoop open.
0: Ja, dat is het en dat past ook wel bij mij om dan niet te gaan simmen. Om te denken, oké, dan ga ik iets anders doen.
2: Mijn broer Roel, Roel van Broekhoven, die 50 jaar voor de VPRO heeft gewerkt, prijs heeft gewonnen, kortom, allemaal prachtig. Hij zit nu bij RTL.
0: Ja, ik weet het, ja.
2: Die was ook op een gegeven moment klaar. Dat wil zeggen, de VPRO was klaar met hem. Nou denk ik dat daar wel een stukje leeftijdsdiscriminatie speelde, want hij is natuurlijk de jongste niet meer. Maar hij vond het echt, hij was echt aangeslagen dat dat ging gebeuren. Terwijl ik zei, Roel, ik bedoel, kom op, hij was toen 75, waar heb je het over?
0: Ja, dat moet je niet klaar zijn.
2: Dan moet je toch niet zeuren, weet je wel. Maar hij werd altijd heel moeilijk gevonden dat hem dat werd aangedaan.
0: Nou, ik heb dat echt nooit zo ervaren. Nee. Je doet het nooit goed, denk ik, afscheid nemen van programma's, afscheid nemen van mensen. Zeker achteraf heb ik er wel begrip voor. Ik was ook een beetje klaar op Radio 2. Radio 2 ging echt ook veranderen op een manier, als ik het nu hoor, dat ik denk van, ik heb daar niks te zoeken.
2: Ja, nee, precies.
0: Radio 5 was toen nog een hele lullige zender, die alleen nog maar de Selvera's draaide met 2 ogen gekeken.
2: Het wordt steeds meer Radio 2, hè?
0: En ja, 5 gaat nu, is een heel andere kant. Radio 6 vond ik nog leuk, maar die had totaal geen geld. Echt, nou, dat was toen al zo'n misère.
2: Ja.
0: Als je daar een radioprogramma moest gaan maken, 's morgens om 10 uur, moest je zelf de zender opstarten. Ja. Er zat geen technicus, niks, niemand.
2: Hij heeft ook wel iets natuurlijk.
0: Het was heel leuk, maar zo weinig geld was het. Dat je zelf de zender moest gaan opstarten.
2: Ja. Ik heb bij Radio Veronica gezeten en ik heb die tijd meegemaakt. Soms las ik het nieuws, soms deed ik techniek. Ik kon van alles doen daar.
0: Ja.
2: Maar ja, dat deed je gewoon. Hè. Je deed het met een kleine ploeg mensen. Er zat meer scheepsvolk aan boord, hè, die de generatoren en weet ik al niet gaande moesten houden, dan radiomensen. Dat was er meestal maar 1. En er was 1 nieuwslezer toen.
0: In de studio en heel veel programma's op te nemen.
2: Ja, Freek Simon was toen de nieuwslezer, een van de nieuwslezers. En dat was een totaal andere tijd. Dat had ook wel iets, hè?
0: Nee, zeker, zeker. Maar goed, dat was niet de reden dat ik uiteindelijk toch niet naar Radio 6 ben gegaan. Uiteindelijk denk ik van, oké, weet je, ik kreeg een behoorlijke zak geld mee.
2: Ja.
0: Eerlijk moet ik ook zijn.
2: Ja, ja.
0: En ik kreeg een opleidingstraject mee waar ik niks mee heb gedaan. Dat was een beetje verplicht kost. Dan inderdaad openden zich toch allerlei deuren, ook weer met mooi toeval.
2: Precies, en over deuren gesproken heb ik hier de band die jou nog wel aanspreekt, denk ik. Don't

0: Doors waren dat met Lover Madly. Ja, Mark, ik spring nog even terug naar jouw werk als journalist. Je hebt voor een aantal bladen geschreven. Iets wat ik ook heb gedaan voor bladen als Music Maker, Multitrack, Studio Sound enzovoort. Ja, ik ben er zo'n beetje de hele wereld voor afgereisd. Voor de verdiensten hoefde ik het niet te doen. Voor de memorabele momenten wel. Zo maakte ik interviews met George Martin, Alan Parsons, Tony Visconti, Alan Toussaint. Altijd goed voor een mooi verhaal aan de borreltafel. Maar wat trok jou nou aan in dit vakgebied? Wat zijn voor jou nou de meest memorabele gespreksmomenten geweest?
1: Ik heb gesproken met Bowie en het was een heel onaangenaam gesprek. En daarom was het zo memorabel.
0: Okay.
1: Want ik heb hem een paar keer gesproken. Twee keer was het heel ongelukkig, de momenten dat ik hem sprak. Mm-hmm. De eerste keer was toen hij ging stoppen met het zingen van zijn hits. Hij kondigde groot aan. Ik ga nog één keer optreden door Europa en ook door Amerika, geloof ik. En het publiek mag een paar liedjes per land kiezen die ik moet gaan doen. En dat is het dan. Dan stop ik ermee. Mm-hmm. En tegelijkertijd had toen de NME in Engeland bedacht, nou, we zullen die Bowie met deze marketingtruc, wat het uiteindelijk is, wel eens even een poepie laten ruiken. En die hadden verzonnen, oké, als iedereen nou gaat stemmen op The Laughing Gnome, dan moet Bowie dat belachelijke liedje gaan zingen. Een jeugdzonde uit de jaren 60. Een soort, als je het niet kent, Vader Abraham, achtig smurfnummer, weet je wel? Met dat soort stemmetjes. Dus ik spreek Bowie, het was toen nog telefonisch, waarom die ermee stopte met het zingen van zijn hits. En natuurlijk ook over die Laughing Gnome. Dat moest ik hem eventjes toch voor de voet werpen. Vond hij niet leuk.
0: Nee.
1: De keer daarop dat ik hem wel live sprak, was toen hij begon met Tin Machine, met zijn bandje. Ik vond dat helemaal niks. Ik vond dat de slechtste, de minste periode, laat ik het zo zeggen, van Bowie. Maar ik ga niet tegen mijn held zeggen, meneer Bowie, ik vind het helemaal niks. Dus ik had verzonnen, meneer Bowie, moet u luisteren. Ja, de reacties op Tin Machine, de kranten, de Rolling Stone, zijn niet zo heel positief.
0: Nee, ja,
1: wat vindt u daarvan? Vond ik best slim bedacht,
0: ja,
1: toch?
0: Zeker. Ja, ik ken de truc.
1: Je kent de truc, het is een bekende truc. En Bowie kende het misschien ook.
0: Ja,
1: en die
0: ja.
1: man die werd zo boos. Hij zei, heb jij de Nashville Starline gelezen? Heb jij de San Diego? Hij begon allerlei krantjes op te noemen waarbij hij wel goede recensies geschreven zou.
0: Ja, ja, ja.
1: Weet ik veel. Maar dus dat pikte hij helemaal niet.
0: Nee.
1: Het was ook achteraf een hele moeilijke periode voor hem. Achteraf heeft hij ook toegegeven dat hij in de jaren 80 echt de weg kwijt was. En moeilijk vond om zijn vernieuwing door te zetten. En alles wat ermee te maken had, is hij daar heel eerlijk over geworden. Maar toen was dat gewoon een moeilijk gesprek met mijn held. Ja, ik ben nooit starstruck geweest. Natuurlijk denk je dan wel, wow, het is Bowie. Maar sommige mensen slaan dan dicht. Ik heb dat helemaal niet eigenlijk. Als Bob Dylan binnenkomt, dan ben ik nog grotere fan. Want dan denk je wel, wow, het is Bob Dylan. Maar ik sla daar niet van dicht.
0: Uiteindelijk is het gewoon Davy Jones, hè?
1: Ja, uiteindelijk is het gewoon Davy Jones uit Londen.
0: Ik heb ook wel ervaren, als je inderdaad met bekende mensen praat, dan, of beroemde mensen, dan zijn ze allemaal niet zo moeilijk als het soms wordt voorgesteld.
1: Nou, het zijn
0: lijkt.
1: Vooral de mensen die minder beroemd zijn, maar denken dat ze het zijn. Op Pinkpop had ik een klotenbeentje uit Engeland, stelde nog helemaal niks voor. En ik zou ze gaan interviewen en ik kom daar die trailer binnen waar ze zitten. En die jongens zijn een liedje aan het spelen. Ik denk, nou leuk, dus ik laat ze dat even dat liedje uitspelen. En die jongen van de platenmaatschappij zegt, einde van het liedje, kijk, dit is Mark Stakenburg van de radio. We hadden een interview afgesproken. Vervolgens krijg ik nul aandacht van die jongens. Ze deden net alsof ik niet in die ruimte was.
0: Ze hadden er niet op te wachten.
1: Die zaten daar helemaal niet op te wachten. En ik denk na 5 minuten, joh, flikker op. Dus ik zei, jongens, ik ben er weer vandoor. Ik ben weg. Dat heeft toen wel een rel gegeven nogal. Want voor een platenmaatschappij is het natuurlijk wel heel belangrijk dat zo'n begin een beetje op Pinkpop staat en daar een goed interview doet. Maar ik denk achteraf nog steeds, well done, Mark.

The Laughing Gnome was dat van David Bowie. Ja, het verhaal dat Mark Stakenburg, mijn gast van vanavond in het moment, over deze jeugdzonde van de Thin White Duke deed, kunnen we opmaken dat hij het vast niet leuk zou hebben gevonden als hij hoorde dat we deze plaat nog één keer uit het archief hebben gevist. Maar we hebben één troost. The Chameleon of Rock kan het niet meer horen, want hij overleed 10 jaar geleden op 69-jarige leeftijd. 2 dagen na de release van zijn laatste album Black Star. En daarmee zit het erop, het eerste uur van deze aflevering van Het Moment. Met vanavond als gast Mark Stakenburg.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Dit is het moment met René van Broekhoven.
5: Ja, die zegt welkom terug bij het tweede uur van deze aflevering, waarin ik vanavond de gast heb Mark Stakenburg, bekend van radio en tv. Maar daar redden we het niet mee, want hij doet nog zoveel andere dingen. Waarover straks meer. Eerst maar even wat muziek.

0: Jerry Rafferty was dat met Because. Ja, niet van de Beatles dus, maar deze keer een cover die Rafferty opnam voor zijn laatste album Life Goes On. Mark, we hadden het aan het eind van het eerste uur over twee interviews met Bowie die voor jou een beetje de mist in gingen. Ja. Het kan ook andersom. Ik zou de publiciteitsschuwe Rafferty ooit ter toeval bij een van zijn opnamesessies in de studio tegenkomen en kon hem toen strikken voor een vraaggesprek. Ja. Toen ik daarna bedacht dat het wellicht een mooi idee was om een documentaire over hem te maken, mijn hele research daarvoor had ik al gedaan, zou hij tamelijk onverwacht overlijden.
1: Och.
0: Nou ja, BBC Schotland bracht binnen een paar maanden een complete documentaire over hem uit en daarmee konden mijnen al mijn plannen en het werk de kast in. Maar Rafferty blijft een van mijn muzikale helden die ik compositorisch wel even hoog acht als bijvoorbeeld Paul McCartney.
1: Ja.
0: En op het beruchte chagrijn, waar Rafferty zo bekend om is, heb ik hem tijdens dat interview niet kunnen betrappen.
1: Dus ja, maar mensen zijn in principe gewoon aimabel en niks en vriendelijk. Ze hebben er niet allemaal al even zin in. Nee. Daar heb ik ook wel weer begrip voor. Ja, ze moeten een beetje merken dat je echte interesse hebt. En er zijn natuurlijk ook journalisten die komen met drie vragen die totaal nergens op slaan. En dan kan ik me voorstellen dat je dan als muzikant denkt, wat zit ik hier helemaal slaam te doen met mijn goede tijd? En dat zit ons in vragen te beantwoorden of dingen waar ik helemaal geen zin heb. Of deze man heeft duidelijk mijn plaat niet geluisterd.
0: Ja.
1: Die zijn er natuurlijk ook genoeg.
0: Ja, of heeft zich niet voorbereid? Gewoon
1: heeft zich gewoon sowieso niet voorbereid. Ja, dan zou ik er ook snel klaar zijn met muzikant. Maar het is werk. Het is werk van muzikant om een goed interview te geven. Het is werk voor mij als journalist om de goede vragen te stellen en belangstelling te tonen en me in te lezen voordat ik ergens naartoe ga.
2: There was this actor Peter Ustinov, and he said he liked doing interviews because it allowed him to know what he was thinking.
3: How do you feel about being interviewed?
2: You know what, it depends if I like the person. No, I find that if I like who I'm being interviewed by, it goes easy.
0: Ik heb jarenlang heb ik achter McCartney aangezeten. Dat is natuurlijk duidelijk.
1: Ja, dat is moeilijk.
0: Dat is een hele lastige. En ik zat op het laatst, was ik diverse malen, want dat had de manager van NPL, dat was zijn kantoor in Londen, aangeraden van ga je maar gewoon zitten. Het zou kunnen dat hij op een gegeven moment zegt, oh ja, is goed. En dan doet hij dat. Dan heb je maar een kwartier, 20 minuten, maar dan toch. Dus ik zat er voor de zoveelste keer en hij zei, hij is binnen, hij zit binnen, misschien, enzovoort. Nou, op een gegeven moment gaat de deur open, of vliegt de deur eigenlijk open. Zoef, hij gaat voorbij en weg was hij weer. Dus ik was op dat moment behoorlijk gefrustreerd. Ik denk, ik ga dit gewoon niet meer doen. Toen zei die manager, hij zei, ja, ik snap dat ook wel. Hij zegt, maar hier. Hij schreef wat op een briefje, vouwde het dicht. Hij zegt, dat bandje, daar moet je misschien eens over schrijven. Het is nu nog niet zoveel, maar dat zou misschien wat kunnen worden. We zijn er maar bezig met Apple en zo en zo. Ik stop dat briefje in mijn zak. Na 3 weken of zo vind ik dat. Ik vouw het open en lees Dire Straits. Ik denk, Dire Straits.
1: Ja,
0: wat nou? Okay. Wat nou, weet je wel? Dus je kan behoorlijk mispissen, dat wou ik maar zeggen.
1: Ja.

0: Mark, op een zeker moment wil je alle ervaringen die je hebt opgedaan natuurlijk delen. Dat is het moment dat je les gaat geven, lezingen gaat doen en zoveel meer. Wanneer kwam dat aspect voor jou op jouw pad? Weet je dat nog? Wat was het eerste project wat je in dat opzicht zou gaan doen?
1: Nou ja, kijk, dat is dan weer de mazzel die je moet hebben en het toeval dat dat speelt. Ik kreeg een nieuwe buurman. Mm-hmm. Binnen de kortste keren waren onze kinderen hartstikke goed bevriend. Onze vrouwen waren helemaal bevriend. Ik raakte met hem heel erg goed bevriend. En hij organiseerde motorreizen over de hele wereld. Maar dan motorreizen avontuurlijker. Weet je wel, met je poten in de modder in Afrika, Vietnam. Onder erbarmelijke omstandigheden, dat is zijn ding. Mm-hmm. Dus ik stopte bij de KRO en wij hadden het er zo over. Ja, goh, wat zou ik nou gaan doen? Toen hebben we eigenlijk samen bedacht, wij gaan reizen organiseren. Ja. Maar dan geen reizen met de motor, met de poten in de modder door Afrika. Maar naar Amerika, daar ben jij vaak geweest, Mark. Jij weet iets van muziek, motorreizen, Amerika, muziek. Dat past gewoon mooi bij elkaar. Lijkt je dat wat? En toen dacht ik nog van, dan ga ik dus met een groep op pad. Ja. En dan ben ik een soort van reisleider. Wow, daar moet ik wel even zwaar over nadenken. Of dat wel helemaal. Maar goed, toen heb ik echt wel flink gestudeerd. Want ik was dan wel vaak in Amerika geweest. Maar als je met mensen op stap gaat, pak een beet 18 dagen. En je gaat al die plekken af, dan moet je wel een verhaal hebben.
0: Ja, want dat was het idee. Hè? Het was niet zozeer een rondritje maken, maar je wilde zo
1: een muziekreis. Precies. Dus langs studio's, langs geboortehuizen, een gospel service. Nou, alles wat je kan verzinnen.
0: Het was een educatief aspect.
1: Dat doe ik nog steeds. Ja. Geen educatief, maar het moet een ervaring zijn. Dat is wat ik mensen tot op de dag van vandaag heel graag meegeef.
0: Dat je rijkste kennis en ervaring
1: een heel andere ervaring geeft, zodat ze op een andere manier naar muziek gaan luisteren. En ook gaan kijken. Dat was de uitdaging. Dus toen heb ik echt wel een half jaar gestudeerd. Mijn eerste reis was New Orleans, Memphis, Nashville. Nee, Nashville deed ik toen nog niet eens. En alles wat daartussen ligt. Dus eigenlijk de bakermat van Amerikaanse muziek.
0: Ja, voor precies.
1: Een groot gedeelte. Als het gaat over jazz, blues.
0: Amerikanen.
1: Dat is zwarte muziek. Dat vindt daar toch heel veel van zijn roots. Maar je moet er wel iets over kunnen vertellen.
2: Echoed in my songs, whether you can hear it or not, as for the licks themselves, but my heart always has some Professor Longhair in it, in probably everything I do. As far as I'm concerned, he was like, I say he is our Bach of rock in New Orleans, because he had inventions and some were very slight, and he played a lot of rumba and rumba basses, things like that, and he had things early on like

0: That just was like nothing else that was going on at its time.
1: Alan Toussaint was dat. De legendarische Amerikaanse muziekproducer die je best op één lijn kan stellen met George Martin en Quincy Jones bijvoorbeeld. Ja, ik zou vele maanden terug een interview met hem doen voor het maandblad Music Maker. En tussen neus en lippen door gaf hij dan even een kort stukje uitleg over professor Longhair in New Orleans. Een al even grote legende natuurlijk. Nou Mark, jij organiseert muziekreizen waarin je ook de Blues Delta aandoet, toch?
2: Ja.
1: Daar is een hoop over te vertellen. Maar hoe breng je die muziekcultuur van dat gebied over het voetlicht?
2: Je moet wel verzinnen, oké, ik ga naar Katoenveld en daar ga ik verhaal vertellen over worksongs, om maar iets te noemen.

0: daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Dus ik ging die motorreizen doen. Die motorreizen leidden ertoe dat ik dacht van ja, daar kan ik er ook een lezing over gaan houden. En als die lezing leuk vinden, dan gaan mensen misschien mee met mij om zo'n reis te maken. Weet je, dan kan ik ook een boek gaan schrijven. Want als ik een boek schrijf, dan ben je een soort van grootheid. Dan kan ik er ook les in gaan geven. Dan kan ik ook naar de Rock Academie.
1: Het valt weer allemaal met elkaar, hè dan?
0: Dan kan ik ook naar het conservatorium. Hey, maar dan kan ik ook naar de Vrije Academie om lezingen te geven, naar de Volksuniversiteit. Nou ja, dus het valt allemaal, het begint met die reizen en dat heeft eigenlijk een hele grote inktvlek gegeven, dat ik me bezig hou met geschiedenis muziek,
1: ja.
0: Vooral geschiedenis Amerikaanse muziek, op allerlei verschillende manieren het verhaal vertelt. Mijn naam is Mark Stakenburg. Volgend jaar, 2019, is het 50 jaar geleden dat het Woodstock Festival werd gehouden. Wat een mooie aanleiding om naar New York en Woodstock te gaan. New York natuurlijk met allerlei muziekhistorie, onder andere in Greenwich Village. Die plek op Manhattan waar de Folkies begin jaren 60 naam maakten met onder andere mijn held Bob Dylan. Maar er is veel meer in New York. Er is ook de Apollo Theater waar alle zwarte artiesten wel zijn begonnen. Of wat dacht je van het huis van John Lennon, de Dakota Building. En dan gaan we rijden richting New York. Beter gezegd het plaatsje Bethel, want dat was de eigenlijke plek waar het festival is gehouden. We staan op het originele festivalterrein, we zien het museum en dan rijden we echt naar Woodstock. De plek waar weer Dylan heeft gewoond en waar hij onder andere met de band

0: Odds and End was dat door Bob Dylan en de band. En dat staat op het beroemde Basement Tapes album. De opname daarvoor dateerde uit 1967. Ze vonden plaats in een oud vervallen landhuis Big Pink. Niet alle leden van de latere groep The Band zijn in dit stuk te horen. Te oordelen naar het drumspel was Lieven Helm er nog niet van de partij. De opnamen voor de Basement Tapes waren eigenlijk bedoeld als oefensessies, schrijfsessies, niet om ze op de plaat uit te brengen. Het album Music from Big Pink werd in 1968 opgenomen en uitgebracht. Dat was de officiële debuutplaat van de band. Ja, de latere release van de Basement Tapes had verschillende redenen. De opnamen uit 1967 waren bedoeld als ontspannen schrijfsessies in de kelder. Maar er waren in de nakomende jaren talloze illegale versies en kopieën, zogenaamde bootlegs, van de tapes in omloop gebracht. En dit dwong Dylan en de band uiteindelijk om de muziek in 1975 officieel uit te brengen. Nou, hebben we dat ook weer even duidelijk gemaakt. Voor die laatste plaats, Odds and End, hoorden we Mark Stakenburg, mijn gast van vanavond in het moment, reclame maken voor zijn muziekreis naar New York en Woodstock. We schrijven dan het jaar 2019. Mark, als je nou mee wilt op zo'n muziekreis van jou, hè, hoe gaat dat dan?
1: Dan meld je bij Music Trails en dan krijg je een mooi pakketje thuis op een gegeven moment met wat we gaan doen. Daar staat niet alles in.
0: Nee.
1: En ik zeg, maar mensen krijgen wel een idee dat ze een, ja, weet je, het is geen les in die zin van dat je zelf heel veel moet weten van Elvis Presley om mee te mogen.
0: Of
1: dat
0: je zelf ervaring delen.
1: Gitaar kunt spelen om te kunnen volgen. Dat is allemaal niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Ik wil mensen ervaring geven. Als we in, nou ja, nogmaals, het katoenveld staan. En dat zijn van die katoenvelden, die zijn zo groot als bij ons de bollevelden, zou ik maar zeggen. Maar ja, eindeloos. Denk ik, oké, wij zijn nu in 1740, wij zijn hier in dienst. Sterker nog, wij zijn tot slaaf gemaakt.
0: Ja, ja.
1: En wij beginnen hier 's morgens vroeg om 4 uur katoen te plukken. En dat blijven we doen tot de zon weer ondergaat. Het is bloedheet. En wij moeten dat.

0: zoveel Amerikaanse muziek, van blues, van gospel, van soul, van rock'n'roll, is gewoon terug te leiden op die worksongs in de velden.
1: Die Alan Lomax, even voor de luisteraar, dat was iemand die met een recordertje gewoon alle muziek die anders vergeten zou worden opging nemen, hè, in Amerika.
0: De Song Hunter werd hier genoemd, ja. Voor de Library of Congress.
1: Ja.
0: In Washington heeft hij duizenden opnames gemaakt. Hij heeft Muddy Waters ontdekt, om maar iemand te noemen.
1: Ja.
0: Duizenden opnames gemaakt, inderdaad, om die muziek te behouden. En daarom kunnen we dat nog steeds horen.

0: having trouble with the man, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine every lover light on me.
1: Die worksongs, als je die laat horen in zo'n katoenveld en je zegt dan, denk nu even een gitaartje erbij. Ja, weet je, dat, dan komt dat zo binnen. Dan begrijp je, denk ik, in één keer veel beter waar bluesmuziek vandaan komt, waar soulmuziek vandaan komt. Als je bij een gospel service in Amerika bent, dat is echt zo totaal anders.
0: If you ever go to Houston, boy, you better walk right. And you better not squabble, and you better not fight. Bad and Bronco will arrest you. Pain is going to take you down, or the judge will send up.

0: on me.
1: Midnight Special is ontstaan onder de gevangenen in het Amerikaanse zuiden. De bekende bluesmuzikant Led Belly maakte het in 1934 wereldberoemd. Ja, Mark, of je nou een oude blues-song hoort zoals deze, of ja, je luistert naar gospel, maar er is altijd iets wat opvalt en dat is namelijk die zang. Die is toch wel heel bijzonder. Hoe komt dat?
2: Daar wordt met zoveel hart en ziel gezongen. Weet je, die mensen die... Dat komt uit hun tenen.
1: Nou, daar komen ook niet de minste zangers en zangeressen uit voort, hè?
2: Nou ja, maar dan begrijp je waar Aretha Franklin vandaan komt.
1: Zeker.
2: Dan begrijp je waar Solomon Burke vandaan komt. En Sam Cooke en al die mensen. En begrijp je het begin van soulmuziek die voorkomt uit gospelmuziek. Waarom dat zo'n intensiteit heeft en waarom het zo belangrijk is voor mensen.
1: Ja.
2: Veel belangrijker en veel meer het DNA van Amerika dan dat het ooit van ons kan worden.

0: Dat waren ze dan nog even back to back. Mark Stakenburg, mijn gast van vanavond in Het Moment, noemde ze zojuist het leven op. We begonnen de rij met Respect en wie zingt dat beter dan Aretha Franklin? Daarna hoorden we Solomon Burke met Don't You Feel Like Crying, dat ooit ook door de Stones als langzame blues werd uitgebracht. En we sloten de rij met Sam Cooke, die het nog even had over de Chain Gang, die zojuist overigens ook al ter sprake kwam. Ja, en al deze zwarte giganten zijn helaas niet meer onder ons. Nou Mark, het wordt al een aardige muzikale reis die we nu samen maken.
1: Nou ja, dat soort dingen probeer ik dus te delen en over te brengen.
0: Hoe groot is die groep waar je dan mee op stap gaat?
1: Maximaal 12.
0: En hoe kom je aan die motoren? Die worden gehuurd daar of zo? Of?
1: Nou ja, ik doe die motorreis nu eigenlijk nog maar één keer in de twee jaar. Die huur ik daar, Harleys. Want later ben ik met busjes gaan rijden.
0: Dat is anders, hè?
1: En dat is heel anders, maar dat is ook leuk, want dan draaien we veel muziek onderweg. Muziek die we zijn op weg naar Graceland, dan draaien we natuurlijk Elvis.

0: En dat waren er dan weer twee back-to-back die we allemaal nog wel kennen. Elvis Presley. Hij zong ooit een heel album vol met gospelsongs. Die lagen hem aan het hart. En Swing Down Sweet Chariot kon daar natuurlijk niet op ontbreken. En als we het over Elvis hebben, ja Mark, we zijn er allebei geweest, dan heb je het natuurlijk over Graceland. En daar heeft Paul Simon in 1986 weer een mooie hit mee gescoord. En die staat op het gelijknamige album dat hij uitbracht. Ja, luisteraars, veel muziek, zo in de staart van dit tweede uur van Het Moment. En hoe kan het ook anders? Want Mark Stakenburg, mijn gast van vanavond, hij eet, hij drinkt, wat zeg ik, hij ademt gewoon muziek. Mark, er kwamen de afgelopen minuten nogal wat authentieke stukken muziek voorbij. Maar ik neem aan dat je deelnemers aan jouw muzikale Amerika-reizen ook wel wat modernere kost voorschotelt, toch? Waar moet ik dan aan denken?
1: Muziek uit de buurt, we draaien John Hyatt, Driving South.
0: Ja, hoe kan het ook anders? Drive South it is.

0: John Hyatt was dat met Drive South. Mark, wat, ja, wat draai je nog meer op zo'n muzikale reis?
1: We draaien Lucinda Williams, die ook heel veel over de streek daar zingt. Nou ja, dan ontstaat er iets in zo'n groep. En dan,
0: ga je met die mannen, misschien zijn er ook vrouwen, ik weet niet.
1: Ja, zeker.
0: Maar ga je dan ook op de veranda zitten?
1: Zeker.
0: Bij tegen ons zonsondergang?
1: Zeker.
0: Daar ging die muziek door, hè. Dat was niet alleen The Cotton Fields. Het was natuurlijk ook samen.

0: Car Wheels on the Gravel Road. Lucinda Williams was dat. Mark, als je nou met zo'n groep op stap bent, dan ontstaat er toch op een gegeven moment, denk ik, voor iets een bepaalde band?
1: We zitten in shacks op een gegeven moment. Daar staan een stuk of 12 van dat oude soort arbeidershuisjes waar we dan overnachten. En daar heb ik altijd kampvuur en pizza's eten. En dan gaan we elkaar verhalen vertellen. Dan mag iedereen vertellen het liedje wat hem het meest is bijgebleven of het meest indruk heeft gemaakt, of een fijne herinnering of een naherinnering. En, nou ja, dan gaan we elkaar verhalen vertellen naar aanleiding van het muziekje. En dat kan ik dan ook laten horen, tegenwoordig natuurlijk met Spotify en alles. En soms zijn er mensen die gitaar spelen, nou, geweldig. Ja, en dan gebeuren echt fantastische dingen. Mensen echt worden heel erg openhartig wat ze dan op een gegeven moment vertellen. Ja, ik heb echt mensen die tot tranen toegeroerd dan vertellen hoe ze man zijn verloren. Of noem maar wat, weet je. Dan gebeuren echt heel bijzondere dingen.
0: De muziek is een enorm emotioneel draagvlak eigenlijk, hè? Daar kan je van alles mee losweken.
1: Ja, en dat gebeurt dan ook. Ja. En tegelijkertijd zitten we dan tussen de katoenvelden in die shacks bij een kampvuur. Nou ja, dat is een belevenis. Weet je, dat kan ik niet met een lezing uitleggen.
0: Nee.
1: Dan voel je waar het vandaan komt. En dan voel je de kracht van muziek. En

0: Kansas was dat met Dust in the Wind. Mark, een mooi initiatief, die muziekreizen naar Amerika. Maar hoe vaak ben je daar nu met je medereizigers zo geweest?
1: Normaal ging ik 3 keer per jaar.
0: Ja.
1: Maar nu met Trump is het helemaal in elkaar gestort.
0: Dat kan ik me iets meer voorstellen, ja.
1: Niemand wil meer met me mee, maar ik denk een keer of 40 of zo.
0: Dat en wat zeggen die mensen er achteraf over zo'n reis? Hoor je dat wel eens?
1: Nou, het is een wervelwind, hè, waar mensen in terechtkomen. Ik weet allemaal precies wat we gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: En het begint 's morgens bij het ontbijt, dat we elkaar zien. En we gaan 's avonds nog naar kroegjes toe om live muziek te beluisteren. Dus het is van 8 tot 12. Hè. Het is voor mij 24 uur per dag, voor hun is het 18 uur per dag. Er gebeurt er heel veel. Zoveel dat mensen op een gegeven moment denken: waar waren we gisteren, waar ben ik vandaag, wie ben ik? En dan na een maand of 2 begint het in te dalen.
0: Ja, ja.
1: Dan begin ik terug te horen: oh Mark, op het moment dat wij in die gospel service waren en die gozer begon daar te zingen. En nu weet ik pas wat het betekent. En ik luister nu naar Solomon Burke. En nu begrijp ik het pas. En dat is natuurlijk het allermooiste compliment wat je mij kan geven, weet je.
0: Ja.
1: Ik ben vorig jaar heb ik een Bob Dylan reis gedaan. Naar alle plekken die met Dylan te maken hebben. New York zijn we geweest, maar ook Woodstock, ook Minneapolis, waar hij heeft gestudeerd. Hibbing, Duluth, waar hij is opgegroeid en geboren is. Zijn we in zijn huizen geweest. We zijn naar Tulsa geweest, naar het Bob Dylan Center. Dat was zo'n fantastische reis met zo'n ongelofelijke groep die elkaar nu een jaar later nog vrijwel dagelijks aan het appen is met elkaar.
0: Ja.
1: Over allerlei dingen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is toch mooi? Ja, superleuk. En volgende week is het een jaar geleden dat we daar waren. We waren op de verjaardag van Bob Dylan waren we bij zijn geboortehuis. En konden we zijn geboortehuis in. En daar is dan ook in die plaats, of in Hibbing is dat, een bijeenkomst van Dylan-fans buiten zijn huis, waar we taarten eten en waar mensen aan kopjes koffie aan het drinken zijn en waar iemand gitaar speelt, Dylan liedjes en zo, weet je. Dus volgende week zien we elkaar weer allemaal. Dat is precies een jaar geleden dat we daar waren.
0: Ja, volgende week zien wij elkaar ook weer, Mark. Want wanneer je 2 journalisten en verstokte radiomannetjes bij elkaar zet, dan moet je vooral niet denken dat hun gesprek over wat hen beide na aan het hart ligt binnen een uitzending van 2 uur past. Mark, dank dat je er de afgelopen 2 uur bij was. Volgende week gaan we verder met meer verhalen die er over Bob Dylan te doen zijn. Je hebt er genoeg. Voor nu nemen we afscheid van de luisteraars. We gaan eruit met The Man Himself, Bob Dylan, met een opname van Later Werk. Het was te horen en te zien in die prachtige film High Fidelity. Met mooie rollen voor John Cusack en niet te vergeten Jack Black. Dylan kondigt zelf de titel aan van de laatste plaat van deze zondag. Wel te rusten voor straks allemaal.

0: Diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaan-oever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Jan, wakker worden.
2: Hè, wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Het Dijkfeest Oude Water. Op zaterdag 3 oktober wordt het Dijkfeest Oude Water georganiseerd. Gebeurt allemaal aan de Papenkoppenstraatweg nummer 66. Met de buren van de brandweer, DJ Tjeusto en Hollandse Kost. Onder de 16 jaar is er geen toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.tjoutkpj.nl. En Tjout schrijf je met een D.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: regio-info.
1: Repair Café in Haastrecht. Dag luisteraars, donderdag 1 oktober. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Is er weer een Repair Café in Theater Concordia in Haastrecht. Wel 's middags van 2 tot 4. En tevens is er dan Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: regio-info.
1: Wil je meer weten over kunstgeschiedenis? Dan moet je even luisteren. Dag luisteraars, de culturele stichting Nedelec die organiseert in het seizoen 26-27 een cursus kunstgeschiedenis. Kosten voor deelname bedragen €170 voor deelname aan een 11-tal lezingen. Meer informatie kunt u verkrijgen door te mailen naar toos@zesser.com. Dat is toos@zesser.com. Veel plezier bij de cursus kunstgeschiedenis.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij

0: Slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door twee goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambositia. Noteer het dus op de kalender.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel.